Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in Oranje. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. Het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2. Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: omgeving. Dit is Radio Zuidoost.
1: Geen idee wat ik doe als ik in mijn hoofd ga. Als ik val, hoe moet ik dan opstaan? Ben het even allemaal kwijt. Al weet ik.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de Straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkte reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster, vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

2. Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

Radio Raasu for everyone.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
1: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
0: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO Werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen, daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
2: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten, want ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
0: Voor Nederland scoren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. En die voorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
4: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. Drie kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
1: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
2: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja. Echt te jong.
0: Een 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen. Daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On.

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: the world.
1: Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

0: Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Abdamu de Hulp.
1: Het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
0: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportsgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu ja, in het hart van de macht. En er waren ook vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
0: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
1: Radio Swammerdam. Hoezo?
2: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
3: Radio Swammerdam.
4: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, from everywhere, every time.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu, in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt. Blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten 10 varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
2: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook...

0: en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandeling en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt en plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

0: Smit.
1: Blijft altijd genieten.
2: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
3: Wat klinkt jij zo goed?
4: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
5: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
2: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
6: Red Light Jazz Radio.

Thank you so much.

Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre-Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7, de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling.

0: regeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

Razzo, de multiculturele radio van Nederland. 105.2 via de ether of razzoamsterdam.

Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kwam in een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan

het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft hiervoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië en gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 4.

5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio.

0: Wat doe je?
1: Merre, ik ben Volvo boy.
0: Volvo zang?
1: Na Jeroen Jaggi draai toch. Dan ga zo met Arki heren.
0: Dat ben je Arki.
1: Hij bij je afrodisjeren. Met op 105.2 megahertz toch.
0: Wat voor hoe vreugt hij me? Dat ik kan lopen ook toe via Valsboek.
1: Valsboek. Sana sanati. Asana Facebook.
0: Mi dat no dan aan een gewichtigheid. Van hem kijken dan.
1: Adjakasa. Van hem kijken dan. Hem kijken met je ogen.
0: Sobun ala doja. Je ook to op Facebook. Excuse me. Na Facebook.
1: Look wat er van hem tabja zo bakaren. Hey, baya. Ik ga ook mee met de tijd hoor. Bika. Sesa sanis kamodo. Heb ik ook een account hoor. En...

0: Sukusuku na je ofeni.
1: Geniet dus van onze uitzending, want...
0: Dit is Uwtje Gidraai, gepresenteerd door...
1: Merre
0: en Riek.
1: Elke maandag van 2 uur tot en met 5 uur.
0: Onze programma is altijd gevarieerd.
1: Dus kom erbij en blijft u vooral afgestemd.
0: Het is een samenspel tussen u als luisteraar...
1: en wij als programmamakers.
0: Dus laat wat van u horen.
1: Door te bellen naar...
0: 020-737-1301. Wij zijn er voor u. Arki Jagi Drai, Sondro Fipai.
2: Giami si donti de. Vena giami si donti de. Tena inimi oso. So tiri leki memre. Na giami si donti de. Di memre fu libi. Wani fu taimi so leki kamina. Mi. La pikin boy fu este. Mi. De lei fu you. No veni ete. Bika di anana meki mi. Ano be libi pasi di basra praxeri. Mi no ben kong na grontapu, fusini den kron kron sini fuyu. Marawinti, marawinti, you de seki mi bon. You wani broko mi taki. Ma mi nada lutu. Mi kankampe mi de.

konaini. Saptachi anotide raso angajaji dry brasa makandra kakayesi archi kring kring. Iedere maandagmiddag van 2 tot 5 koni defu dai hila hila lobby lobby defu mai archi archo fa jaji dry tenapu jaja. Kankang at napu na enfutu tapu. So konaini, konaini. So shuiti so. Raso, 105.2 in de ether. Live meekijken kan via Raso, 020.nl.

Goeiedag luisteraars, welkom bij weer een uitzending van Jaggi Draai op de maandag. Jaggi Draai is te ontvangen elke maandag van 2 tot en met 5. Radio Razo Amsterdam is te ontvangen via de ether op de 105.2 MHz. Online via internet zonder vertragingen razo020.nl. De digitale kanalen Ziggo Digitaal 1365, KPN 1126, Telfort 839, Access for All 970 en IPTV 3121. Het nummer van de studio buiten Amsterdam 020-737-1301. Wilt u een van de programmamakers ontmoeten? Dan komt u naar Groeneveen 94, navigatiecode 1103 EG in Amsterdam. Nummer van de studio om de directeur te spreken, een boodschap door te geven, mededeling, reclamespot. Dan is het 020-737-1301. Wie schrijft, die blijft. U mag e-mailen naar info@razo020.nl. Voor de gulle donaties maakt u het over op IBAN NL36 Rabo 0148-920500 ten name van RTV Razo. Nogmaals, IBAN NL36 Rabo 0148-920500 ten name van RTV Razo. Razo Navi Allah, multicultureel. Ik wens u een aangename luisterstemming toe.

Stem elke maandag van 2 tot 5 in de middag af op 105.7. Of kijk en luister zonder vertraging op razo020.nl. Achar Missy, Mera, Nanga Achar Masra Rik, Echar Di Frenti Takikonawaka. In een speciaal programma.

0: Paso 020.nl. Mi, Carlos Pinas, ook toe en Arki Jajidra.
1: Yes, welkom, welkom, welkom op deze maandag, alweer 15 juni. Ik heet u van harte welkom. Ik groet goedemiddag, wereld. Goedemorgen, wereld. Goedenavond, goedenacht. Waar u zich ook mogen bevinden vanwege tijdsverschil. Welkom, Yu Jajidrai, op deze maandag van 2 tot en met 5. Mijn naam is Merre. En samen met mijn collega's Riek en Steve Biervliet gaan wij ervoor zorgen dat u vandaag weer kan genieten van een hele mooie uitzending. Ik groet onze directeur, meneer Frits van Eyck, odi odi, vanuit de studio. En natuurlijk Sisa Akusha, me bari wang lobby, lispeki, odi. Clyde, odi odi, meneer Ray, ik groet u. En gewoon helemaal daar ver, buiten Amsterdam. Ook de groetjes vanuit de studio. Marta Koenders, odi odi. Bananzi, ik groet u natuurlijk ook. Ik zie een motormuis binnenkomen. Dus odi odi. Helene Bustamente, odi odi migudu. Ik groet jullie allen op afstand. Wat gaan wij vandaag doen? Ja... Fos ubiging, mijn lukumi collega Eva Wambarwa, odi of au wachtitelek in abim programma. Wat gaan we doen? Wilt u ook groeten?
2: Ik wil sowieso groeten. Steve, Biervliet, ik ben ook van de partij. Rick doet zijn jas uit. En Rick, niet je broek, je jas alleen uitdoen, ja. Want Isabi toch, Rick is altijd met zijn gezelligheid, met zijn mooie lach. En mooi gekapt, jullie moeten het zien eigenlijk. Mooie kapsel, strak naar de kapper geweest, Rick. En de gezelligheid gaan we straks brengen. Dus Rick, jij ook welkom.
1: Gewoon, je bent open. De microfoon staat open.
3: Hallo, hallo, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, niet te vergeten onze ex-collega.
1: Wie? Jetni.
3: Jetni.
1: Oh,
3: Jetni.
1: Yes, yes.
3: Jetni, zij moet alles aan elkaar boem, naar je systeem. Ja? En uiteraard, familie, allemaal kinderen. De familie. En chocolaat. Okay. Ja, Christine chocolaat. En ook uiteraard mijn dochters. Shikima. Dijonté. Dat zijn de kinderen van mij hier in Nederland. En mijn elftal in Suriname.
1: Steve,
2: hey, maar als je dat doet, dan wil ik ook uiteraard mijn familie natuurlijk ook de groeten doen. Het is mijn vaste fangroep, de familie Biervliet, luistert natuurlijk bij Razo. Naar Jaji Draai hier op de maandag. En mijn twee dochters zijn geweldige fans. En mijn twee kleinzonen.
1: Oh.
2: En die vinden het geweldig om mee te kijken op internet. Mijn dochter Christel en mijn oudste dochter Lisa. Dus ga lekker luisteren naar de mooie muziek van Merre. En de verhalen die ze te vertellen heeft.
1: Dankjewel. En ik heb natuurlijk mijn collega aan het werk gezet. Want Aladdin deed, ik heb geen leesbril. Maar vandaag heeft hij meegenomen. En ik heb meteen gebruik gemaakt van de situatie. Dus Riek, moet er een muziekje? Wil je tot rust komen? Of ben je een en al rust?
3: Ik denk dat je als u... Ja, hallo, ik u.
1: Waarom?
3: Ja, want ik zie hier, ik kom naar binnen en ik zie een hele verandering hier binnen. Ik dacht van, nou, nieuw leven. Ja, en dan moeten we het ook anders gaan doen. Weet je toch? Volle respect, ja. Als je een lichtelijk iets voor me zet.
1: Een lichtelijk iets?
3: Ja,
1: oh.
3: En, ik denk eigenlijk aan mevrouw Missy Jan.
1: Ja, en dus wat moet ik intoetsen? Missy Jan?
3: Ja, mevrouw Missy Jan gewoon. En dan dat komt er gelijk...
1: Een nummer nog?
3: Ja, ik moet even kijken.
1: Oké.
3: Ja, Artiman, ondertussen dan meer Schwitonu, even naar een wat zo gezelligheid. Ja, banaas die meer, die meko is in meer. Sisa Mera en Barry, een mooi schiet, die brother Clyde. Zij moet je toch, onenschroom, bij jou onenschroom, die er nog wel uitzending, dus. Hallo. Yeah. Even de midden.
1: Oké. Dat u alla today.
3: 100%.
1: Midden pe jude, jude. Nee, no mag kom pe midden.
3: Waarom niet? Waarom niet? Hallo, hallo. Archimango. We hebben volgens mij.

0: ya archiman jaso mi de fu charu na dei worto fu tide munde tina fefi fu amon 60 ina yari tudusung to TNT na 60. Jawel, en de dagteksten voor maandag 15 juni 2026. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties. Maar over jou schijnt de Heer. Zijn luister is boven jou zichtbaar. Nogmaals, duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties. Maar over jou schijnt de Heer. Zijn luister is boven jou zichtbaar. Het leerwoord zegt ons: Jezus zei, ik ben het licht voor de wereld. Nog eens. Jezus zei, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geef. Mensen, de met tak de sand is, je moet zeggen, arki boom, je moet arki wortu boom. Ja, poti schrijven in adi wortu. En kijk als je jezelf kan herkennen daarin. Dus nogmaals, Jezus zei, ik ben het licht voor de wereld. Dus mina asong voor grondtapu. Wie mij volgt, loopt nooit meer in duisternis. Die wakabaka Jezus nooit die dibrisani sakona yu ede. You know go denki fufuru. You know go denki licht op. You know go denki jarusutrawang. En you know go denki hoererij. Maar heeft licht dat leven geeft. Dus alles aan die zie. If I forget die ding ogri do, de ogri denki. Dan je wakker naar Ritti. Naar Ritti passie ook toe. En het lied dat erbij hoort. Gij zijt op de aard gekomen, Jezus, als der wereld licht. Elk die u heeft aangenomen in geloof, naar u zich richt. Die ervaart hoe gij Jezus licht brengt in de duisternis. En dit lied komt van Johan Christoph Blumhardt. En die is dan weer gehaald uit Spreuken 9, vers 1 tot en met 10. Of Hosanna 2, vers 16 tot en met 25.
1: Dankjewel, Riek. Je hebt niet gezongen, is ook niet erg. Maar ichara de wortu kona fesi, lekva ade wortu musfuchana kona fesi. In al mijn enthousiasme ben ik vergeten om alle studenten die zijn geslaagd te feliciteren. Wat waren het vorige week spannende dagen. Mijn collega's die thuis zijn gebleven totdat ze uitslag kregen van hun zoon of dochters. Het was spannend. Ik heb zelf meegeleefd. Dus jongens, van harte gefeliciteerd. En degene die het niet hebben gehaald... Oeh, ja, ik ken dat, teleurstelling. Kop op, niet opgeven. Volgend jaar zitten jullie er zeker weer bij. Voor de mensen die iets te vieren hebben, hiep, hiep, hiep, hiep, hiep, hiep, bent u jarig vandaag? Wacht even, u wilt inkomen?
0: Nee, u zei hiep, hiep, hiep. En ik dacht van, ik zou zeggen hoera.
1: Oké, dan doen we het nog een keer, geen probleem. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep.
2: Hoera!
1: Goed gedaan, jongens, studenten. Ja, zij zijn ook op dit moment studenten van mij, hoor, luisteraars. Riek niet meer, maar Biri wel. En je bent lekker bezig, Bier.
3: Ja, ik ben trots dat ik hier mag zijn natuurlijk. En mag leren van onze, wat moet ik zeggen, meesteres. Klinkt dat?
1: Nee.
3: Onze begeleidster.
1: Juist.
3: Oké, nou dan gaan we het zomaar brengen. Want, ja.
0: Als je dat over de meesteres...
1: Jezus. Ik ga je schuif naar beneden halen. Nou, Oké.
3: Dat is er voor jou geweest. voor mij is een goede begeleidster. En ik leer van haar. Ik vind dat ze het geweldig doet. En de vrouw achter de knoppen. Hè? En ze doet het geweldig. En hoe netjes ze met de luisteraars omgaat. En aan iedereen denkt eigenlijk. En zelf aan ons. Hoe vind je dat?
0: Klopt. Dus, netjes.
3: Ja, nee, we zijn trots op jou.
1: Dank jullie wel. Ik ook op jullie. Yes. En natuurlijk Peer, Lafu, de Sari, de ook toe. Dus de mensen bij wie iemand is komen te ontvallen. Heel veel sterkte, heel veel kracht. Oh ja, Merel en Kendo, voorlopig zijn er geen uitzendingen op Caribbean FM, wat ik ervan begreep. Dus op de maandag helaas ging Bonnie Grani, ik vandaag afstemmen. En toen heb ik Merel maar snel een appje gestuurd. Maar men is op dit moment bezig met de studio's, no? Dat ze gaan naar Oba Centraal. Dus heel erg jammer. Ik denk dat heel veel mensen jullie spelprogramma missen. Maar odi vanuit deze kant. Argimang, mo potwan poku en dan aansluitend Usabi Razo, agendablok, zo nergens naartoe gaan, blijf afgestemd.

0: 16 juni, workshop Mindfulness voor mantelzorgers. Als mantelzorger richt je je op degene die jouw zorg nodig heeft. Bij jou schieten de rustmomenten er al snel bij in. En dan kan overbelasting op de loer liggen. Het is daarom belangrijk dat je aandacht aan jezelf blijft besteden. Bijvoorbeeld door mee te doen aan deze Mindfulness Workshop. 10:30 'smorgens tot en met 12:30, Huis van de Wijk, De Pijp, lokaal 6, tweede van de Helstraat, 66. 16 juni, laagdrempelige schuldhulp en hulp. Heb je geldzorgen, schulden of andere problemen? Wij helpen je. Samen zoeken we een oplossing, stichting Buurtmoederskracht. Elke dinsdag van 3 tot en met 16:30. Jan Evertsestraat 269 en elke vrijdag van 1 tot en met 4, burgemeester van Leeuwenlaan 63. 17 juni, deelvervoer uitproberen voor stadspashouders in Nieuw-West. Ben je 18 plus en woon je in Nieuw-West, laat je stadspas zien en ontvang probeertegoed voor een deelbakfiets, scooter of auto. We gaan op de markt op het Lambertuscelplein 1 tussen 11 uur en 3 uur staan. 17 juni, gemeenteraad. Tijdelijke Algemene Raadscommissie, oftewel TAR. Voordat de raad besluit, worden de meeste onderwerpen eerst in een raadscommissie voorbereid. Na de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart zijn er nog geen raadscommissies. Wel is er een raadscommissie waarin alle onderwerpen uit de raad worden voorbereid. De tijdelijke algemene raadscommissie waarin alle Amsterdamse portefeuilles vertegenwoordigd zijn. Alle raadsdelen zijn lid van deze raadscommissie. 9 uur 's morgens tot en met 5 uur, Stadshuis Willem Kraanzaal, Amstel 1. 17 juni, gratis fietscheck voor 55-plussers op de markt Reigersbos. De vervoerregio Amsterdam organiseert op woensdag 17 juni een gratis fietscheck op de markt Reigersbos. Een goed afgestelde fiets helpt om veilig onderweg te blijven. Denk aan goed werkende remmen, de juiste zadelhoogte en een veilige afstelling van je fiets. Fietsenmakers controleren jouw fiets gratis en stellen kleine dingen direct af. Markt Reigersbos, Kerkplein, De Drie Stromen, Renswoudestraat 75. Dat is dan van 10 uur in de ochtend tot en met 1 uur 's middags. 17 juni, Groen en Doen Geuzeveld. Op woensdag 17 juni vindt Groen en Doen Geuzeveld plaats op het Lambertuscelplein. Een middag die in het teken staat van alles wat groeit en bloeit in Geuzeveld. 14:30 tot en met 17:30, Pleinkamer, Lambertuscelplein 7. 17 juni, Samen Sterk Meet-up. Queervrouwen en non-binaire mensen vallen vaak buiten bestaande hulpstructuren als het gaat om veiligheid. Dat moet anders. Kom naar deze bijeenkomst en ontmoet LBTIQA+. Deelnemers, bondgenoten, organisaties en professionals. Van 5 uur 's middags tot en met 8 uur. Lola Lieven, Rodenrijstraat 43. 18 juni heb je een naaste met een verslaving of een psychiatrisch probleem. Wij bieden individuele gesprekken en een lotgenotengroep. Ons aanbod is kosteloos. Er is geen verwijzing nodig. De lotgenotengroep is iedere derde donderdag van de maand aanwezig. Van 7 uur 's avonds tot en met 9 uur. Inloop vanaf 7:15, droogbak 1D. 18 juni, doe mee aan West Beweegt On Tour. Van 14:30 in de middag tot en met 15:30, Balboaplein, speelvelden in West. 18 juni, cursus omgaan met stress. De gratis cursus Omgaan met Stress van Arkin, aangeboden via Arkin Preventie, is bedoeld voor volwassenen die beter willen leren omgaan met stress en overbelasting. De training richt zich op het herkennen van stresssignalen, de invloed van gedachten en biedt praktische tips en oefeningen om veerkrachtiger te worden. 10 uur 's morgens tot en met 12 uur, Oba Belmerplein 393. 18 juni filmvertoning Crushed Wings bij Oba, Belmerplein. Op 18 juni organiseren Stadsdeel Zuidoost en GGD Amsterdam een filmvertoning van de indrukwekkende film Crushed Wings. Speciaal voor professionals uit het medisch en sociaal domein. De film gaat over vrouwelijke genitale verminking en de impact daarvan op meisjes en vrouwen, het gezin en de gemeenschap. 14:30 tot en met 17:00. Oba Belmerplein, Belmerplein 393. 18 juni filmvertoning Correctie. 18 juni Bold Boundaries. Op 18 juni vindt het Bold Boundaries event plaats. Het event begint om 17:00 en eindigt om 20:30. Dit is het eerste evenement in een reeks bijeenkomsten voor meiden tussen de 14 en 23 jaar uit Amsterdam-Noord. Tijdens deze avond staan leuke activiteiten, ontmoeting en informatie over Amsterdam-Noord. Online weerbaarheid centraal. Dat is dan van 17:00 middags tot en met 20:30. CCC TT Fasumweg 38. 19 juni moeders gezocht voor ontmoetingsgroep Kraamtijd Amsterdam. In Amsterdam staat moeders samen sterker in de kraamtijd. Een warme ontmoetingsgroep voor een voor en door moeders in de kraamtijd of kort daarna. Ze kunnen hun verhaal delen, ervaringen uitwisselen of gewoon even luisteren. Het is een veilige plek waar herkenning, steun en contact met andere moeders centraal staan. 11:30 in de ochtend tot en met 11:45. No Limit, Geldershoofd 80. 20 juni, dag van de bouw, Sluisbuurt. Op zaterdag 20 juni doet de Sluisbuurt voor het eerst mee aan de dag van de bouw. Van 10 tot en met 3:00 zijn de hekken open en kunt u zelf zien hoe dit nieuwe stuk Amsterdam wordt gebouwd. Van 10 tot en met 3:00 Rudy van Danzigstraat 1 tot en met 15. 20 juni muziek aan de plas. Podium De Lift Blauwe Zone Festival. Podium De Lift is een veelzijdig buurtpodium waar de talenten van Nieuw-West worden gelift naar de grotere podia. Van 16:00 middags tot en met 19:00, Boulevard Sloterplas Westoever ter hoogte van Meervaart bij de Rode Banken. 20 juni, 24-hour Nieuw-West in samenwerking met WOW. Queer artiesten uit de buurt laten hun nieuwe werk zien. Van 3:00 tot en met 9:00 Lola Lieven, Rode Rijstraat, 43. 21 juni, Slootjesdag Vondelpark. Kom naar de jaarlijkse Slootjesdag op zondag 21 juni tussen 12 en 4. Bij de Koeienweide in het Vondelpark. Een spannende en leerzame open dag voor het hele gezin. Vondelpark, dat is dan ook Vaderdag. 21 juni is het feest in de Transvaalbuurt. Stadsdeel Oost organiseert samen met wooncoöperaties IJmeren, Eigenhaard, Stadgenoot en Rochdale een feestelijke middag voor de bewoners en ondernemers van de Transvaalbuurt. Dit doen we samen met buurtgenoten en buurtorganisaties. Van 1 tot en met 5, Steve Bicoplein. Tot slot, 21 juni, midzomer buurtdiner. Op zaterdag 21 juni vieren we samen de zomer met een feestelijk buurtdiner. En jullie zijn van harte uitgenodigd. Van 16:00 tot en met 19:00, Eikenplein. Zover Razo Agendablok. Ik kijk naar de tijd. Ik heb nog een kwartier, luisteraars. U wordt in de gelegenheid gesteld. U mag bellen naar de studio 020-737-1301. Tussentijds gewoon nog muziek. En mijn collega Riek neemt het zo meteen van me over. De heren zitten zo geconcentreerd. Bijna heb ik het gevoel alsof ze zijn gehypnotiseerd. Want jullie zijn zo rustig.
1: Ja, maar je betovert ons gewoon met alle uitjes en wat er gebeurt hier in Nederland. Of dan wel, het lijkt wel of overal wel activiteiten zijn. En ik hoop dat je Rick en mij op de lijst, de gastenlijst zet. En dan kunnen we als reporters even langsgaan.
0: Oh.
1: Om ze af en toe een beetje te interviewen, toch, Rick?
2: Ja, ja, ja.
1: Ik spring achter op de motor en we gaan er naartoe. Oh, dus als we op de lijst staan, gaan wij de talenten checken. En tot aan de evenementen. We gaan de fietsen kijken of ze wel goed gedaan zijn in Rijgersbos. En nou, stel het een keer voor. Je maakt reclame op Razio voor de evenementen en activiteiten.
0: Ja.
1: Maar ik stel voor dat wij ook af en toe stiekem langsgaan of op uitnodiging. En dat we daar een kijkje gaan nemen. Gezellig samen, met z'n drieën.
2: Dat is een mooi idee.
0: Het is een mooi idee, Steve. En ik hoop echt dat het ervan komt. Want weet je hoe vaak ik Riek dit heb gevraagd? En ineens komt hij dan maandag in de uitzending. En dan was hij ergens bij Carré, heeft die mensen geïnterviewd. Ah, nou, Carmie, hè?
1: Oh, ja, maar oké. Okay. Maar dat geeft niet.
0: We gaan opnieuw beginnen.
1: Nu gaat het anders.
0: Oké.
2: Okay. Oké, en dan heb ik ook nog even iets, een kleine aanvulling.
0: Mm-hmm.
2: Is wel leuk op de motor, maar de motor heeft twee handvaten achterin.
0: Ja, en dat houdt in?
2: Ja?
1: Ik mag hem niet vasthouden.
0: Nee. Oh, sorry, luisteraars. Dit was een beetje een enthousiaste lach.
1: Ja, maar ik wou je buikspieren even masseren voor je.
0: Weet je wat het is? Ik was al aan het visualiseren. Dus vandaar dat ik zoiets had. Ja, oké. Okay. Trouwens, Riek, vorige week gingen we na de uitzending lekker op bezoek bij Jora. Het was gezellig.
2: Het was heel gezellig, ja. Ik had het niet verwacht.
0: Ja.
2: Maar ja, dus... is er iets ontstaan daar.
0: Ja.
2: Ja, en het was zo, ja, ik weet niet, onbeschrijfelijk leuk.
0: Ja.
2: En ja, en je hebt je ook van je goede zijde laten zien.
0: Oké, okay, ik kom daar straks op terug. Want ik weet niet wat je daarmee bedoelt. En ik durf het niet eens in de uitzending te vragen. Ik wil Steve wel bedanken, want Steve heeft me afgezet. En ik zei van, ik blijf maar 2 uurtjes.
2: Nou...
1: Jullie zijn blijven slapen.
0: Nee, dat niet. Maar het was dus was geen feest met band en al dat soort dingen. Ja. Maar die sfeer was gewoon leuk. Ja. En om weer een paar oude vrienden tegen te komen... had ik echt zoiets van... Ja, een verjaardagsfeest hoeft niet altijd groot gevierd te worden in een zaal. Want zo lees je afriaro so misio, of als afriaro so masra... Door adrukte aan ons sap niet eens dat Ibe drape. Weet je? Dus ja, Jora, het was reuze gezellig. U mag bellen 020-737-1301. En dan ga ik verhaal halen bij Riek wat hij bedoelde met... ik heb me van mijn goede kant laten zien. Want je hebt goed, hè? Goed, hè?
2: Hallo.
1: Ik heb gemist.
2: Ik was zo trots op jou.
0: Oh, oké. Thanks.
3: What up, Gio?

We kijken naar, Riek zou zeggen, stand en de tijd. Salto gaat het zo meteen overnemen. Nieuws. En dan komen wij daarna heel mooi bij u terug met Riek.

0: van Kamp met het NOS Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat het te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas. Die woonde niet ver bij hem vandaan. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers en hun gezin is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, meldde bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer, vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

Jawel, Archiman. Ja, kom in. Voor alle vaders. Volgende week zondag, vaderdag. Ja, toch? Hoe anders zou ik jullie kunnen introduceren? Ja, dit is een tik vibe. Dit is een speciale uurtje. Ja, voor alle vaders. Alle vaders, zondag aanstaande vaderdag. Dus een tik shooting.

Facebook-volgers, jawel, familie Heret in Rotterdam. Familie Lodek, familie, een echte familie. Is dat toch familie Heret, maar ook toen dat broedoe. De familie, familie. Jawel, en ook in Suriname. Groetjes, groetjes, groetjes, allemaal in Suriname. Odi, odi. Ja? En in Suriname groet ik dan een... Laat me even zien, mevrouw Muriel Kolof. Odi, odi, mijn body on my feet, odi. Ingrid Pichotte, hallo zuster. Hi, dat is echt een sa. En dan heb je ook dan een Sandra Jeru. Sandra Jeru. En dan ook een andere mensen. Hallo, hallo, hallo. Ja, ook Sandra Jeru. En dan verder. Laat zien. Zuma de Moro. Samantha, hallo. Jawel, met Barrio Odi. En dan gaan we verder. Samantha Haas. En dan verder ook Audrey Park. Met Barry Odi ook toe. Social lobby vanuit Astudio. Ja, zo naar Radio Razo. Nou, wie programma, Jaji Drai. Gepresenteerd door Steven Biervliet. Rick Gulby. En de Nachtegaal. Heer zelf. Hallo, hallo. Merre. Ja.

Jullie hebben gelijk, jullie hebben gelijk, ja. Mimsappé, mimopo, mimsappé, mimopo. Familie Engeldaal, ja, met Baro, mooi, fit, odi, ja. Uiteraard, ja. Uiteraard, ik ben Erik Gulpen, dat is mijn moeders naam. Maar mijn vaders naam was Johan. Johan, hallo, Gerardus. Hallo, hallo, Engeldaal. Jawel, dan heb ik mijn mopo. Ja, toch, naar Beretorio, weet ik, ja, zo. Jullie hebben gelijk, hoor. Ja, mijn sappen mijn mopo en mijn sappen mijn mopo. Dus mijn karaning. Odi, odi, alle familie, Engeldaal, broers en zussen, allemaal.

0: En nu uw onverdeelde aandacht voor...
1: Merre, nanga in Osodresi uit Askribuku voor meneer Nelson Dok. Warmen, worong, want we weten het is periode. Als kinderen in de zandbak spelen, dan geheid wormpjes. Akan de linga worong, dat vooral. Maar ook door verkeerde dingen te eten heb je soms ook last van wormen. Wat kun je daarvoor gebruiken? Verdeeld over de dag. Je kan ananas gebruiken. Dus verdeeld over de dag het niet gezoete sap van een niet geheel rijpe ananas, al of niet met een tikje zout drinken. Let op, zwangere vrouwen moeten dit middel niet gebruiken. Dus als je last hebt van wormen, ik hoor een beetje, ja. Als je last hebt van wormen, kunt u ananas gebruiken. Dus verdeeld over de dag het niet gezoete sap van een niet geheel rijpe ananas, al of niet met een tikje zout drinken. Let op, zwangere vrouwen moeten dit middel niet gebruiken. Wat zwangere vrouwen wel kunnen gebruiken dat ook goed is tegen wormpjes, is knoflook. Ik heb het zelf ook gebruikt ooit. En hoe gebruik je het? Een teentje knoflook fijn maken in een kopje hete melk. Gedurende 7 tot 10 minuten laten trekken en de melk opdrinken. Dus nogmaals, een teentje knoflook fijn maken in een kopje hete melk. Gedurende 7 tot 10 minuten laten trekken en de melk opdrinken. Dit kan dus ook gebruikt worden voor kindjes. Maar ja, als volwassenen, wat doet een teentje knoflook? Riek, als je naast iemand ligt, adem.
0: Huh. Ja, maar ik ga maar adem. Ja, ik ga om een gezondheid, ja.
1: Ja.
0: En, maar ik vraag me af, als dit recept ook door mannen gebruikt kan worden?
1: Zeer zeker, want het gaat om de wormpjes. En mannen hebben vast en zeker ook wel eens last van wormpjes.
0: Wormpjes of slangetjes?
1: Wormpjes. En dit kreeg ik destijds van mijn huisarts. Dus die van die knoflookjes. Van ananas wist ik zelf niet. Maar knoflook ook. Reden waarom. Als je borstvoeding geeft, kan je kind het ook, krijgt die het ook binnen. En dan is het ook gezond. Want knoflook, terwijl de intrasoort worong dresi, is te agressief.
0: Want ik ga eerlijk zeggen, ik doe ook een heet water met knoflook. Weet je toch? Mm-hmm. Ik gebruik het ook. Niet dagelijks, maar ik gebruik het wel. En dan soms doe ik ook een kruidnagel in.
1: Ja.
0: En om het even te verbloemen, dan zeg ik even op een hals of wat.
1: Oh, ik dacht
0: op pepermintje.
1: Oké.
0: Okay, want ik wil graag op andere dingen zeggen, maar...
1: Oké.
0: Okay. Dat gaat de reuk nog meer verergeren dan... Dat het al is.
1: Weet je, ik was zondag bij mijn zusje, toch? En toen zei ze, hey, die collega van je soms, die dingen die hij zegt. Dus toen keek ik eraan, ik zeg, ik kan soms niet met hem. Ik zit dan te ver, dus ik kan niet. Ik heb toch zo lezen, was mama, want ik was aan je pota, aan het tapen. Ik kan niet, want ik zit helemaal aan de andere kant. Maar ze schudde erover en zei van, echt, die collega van je. En ik weet dat ze niet Biri bedoelt.
0: Okay. Ja, maar wat ik dan... excuses, want zo ben ik eenmaal. Zo ben ik eenmaal, weet je. En ik ga me rustig, me stil, maar me saai. Ja?
1: Oké.
0: Me rustig, me stil, maar me saai. En dan even nog een pokoe. En dan even gaan we lekker verder. Hè? Speciaal voor de mannen. Speciaal voor de mannen. Zondag, vaderdag. Dus... Dat denk je hier nou, man. Ik heb toch wat man, de moro, man. Ik heb toch. Toen had je een pokoe die zie, dan was het samen bedoeld.

jawel, mijn metro-instructeur, ja, Dick Manschot, Manschot, ja, Odi Dick, ja, ik heb hier binnen inderdaad, ja, mijn metro-mentor, mijn metro-praktijkbegeleider, Steven Biervliet, die heb ik hier bij mij, weet je toch? En ja, hij had mij opgeleid toen en nu ben ik aan de beurt. Hey!

0: Jawel, Archimang, ja, jullie allemaal in Suriname, Amerika, Afghanistan, overal in de hele wereld, LDCB, Okufurontapu. Ik wil even iets met jullie allemaal, en ook mijn collega's hier aan tafel, wil ik even een onderwerp aansnijden. Suriname, onder water. Nou, ik heb een filmpje gezien. Wauw. Schrikbarend. Mm-hmm. Ja, en ik ga geen vingers wijzen en zo. Maar ik vind dat die Surinaamse gemeenschap, ja, zelf voor de overlast zorgt. Ja, want die pepflessen, plastic tasjes, alle troep, weet je, wat ze uit hun huis halen, zetten ze op straat gewoon. Weet je, in plaats van dat ze het netjes een opruimen of een of ander wachten tot er. Dat wat idee is, weet je toch, en dat soort dingen. Alles gooien ze gewoon. En dingen heb ik ook meegemaakt. En ik ben blij dat ik op tijd uit Suriname vertrokken ben. Ja, want anders dit is ergernis nummer 1. Behalve het verkeer is dit de grootste ergernis. Het verkeer is nog beter, want die stroomt nog.
1: Nou.
0: Want het water gaat nergens heen.
2: Nee, het is jammer dat de regering niet zorgt voor een goede afwatering in Suriname. En ik herken het vanaf dat ik klein was. En daar praat ik over meer dan 50 jaar terug. Met de kleine regentijd, grote regentijd, zat ik ook te spelen tot in mijn enkels in het water. Dus het is niks nieuws, maar het lijkt net of het soms erger is wat ik nu zie in de beelden in Suriname. En dat vind ik heel jammer gewoon, want er moet wel iets gedaan worden, want het is voor de mensen en voor de hygiëne en een aantal ziektes is het niet bevorderlijk natuurlijk dat het ieder jaar steeds terugkomt, de ene jaar erger dan de andere. Snap je? Dus het is echt jammer dat het zo gaat.
0: Ja, want als kind heb ik het ook meegemaakt, maar er waren alleen maar de erven die onder water raakten. Ja, toch? Want dan had je dan nog die kreken, die grachten, zeg maar. Weet je toch? Die waren nog open, weet je?
1: Goten.
0: En die hadden genoeg capaciteit om al het water op te vangen. Mm-hmm. Maar ze hebben ze gedempt en hebben ze duikers geplaatst. En die duikers hebben die capaciteit niet als die open is. Weet je, ik denk dat dat ook een oorzaak zal zijn. Niet alles kan opgenomen worden en verwerkt worden. En ook die petflessen ga ik weer. Ja, al die dingen die dan die lozingen verstoppen. Ja, en ja, soms is het ook ten einde raad van openbare werken en verkeer. Ja, dat ze niet eens meer weten van, waar zal het zijn? Ja, waar is die extra plastic zak die we moeten weghalen? Hm. Ja, en Sisa.
1: Ja. Ik ben... Luister hoor, ik was 10 toen ik hier kwam. En net als een bier heb ik ook tot aan mijn enkels gespeeld.
0: Welke bier? Heineken?
1: Geen reclame.
2: Nou, zeg maar Steve.
1: Steve. Ja. Bier, ja.
2: Biervliet.
1: Heb ik ook in vies water gespeeld. Want je staat er niet bij stil. Hoeveel viezigheid... Het is vies water, want van alles... wc's en... Dus... Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen, to be fair. Maar duikers, is dat hetzelfde le kokro?
0: Kokro, ja.
1: Nadien kokro. Kokro,
0: ja.
1: Kan er niet dan verstoppen omdat bakroek ding in een kibri.
0: Ja, nee, want die afwatering is als een tasje, een plastic tasje of een petfles meegaat erin, die kan dan niet verder. En dan blijft het gewoon het blijft aan die, zeg maar, die monding van dat ding. Dan kan het water niet verder, echt niet stromen. Dus,
1: ja.
0: Maar waar precies? Weet je, want hier kan je met een echo-apparaat even langs gaan. En dan, weet je, en dan
1: sonar, even.
0: Sonar. En dan weten ze precies van, hier zit dat ding. Maar ja, dat soort apparatuur hebben ze dat in Suriname niet. En denk ik. Ja, en dan... Maar ik zie één oplossing.
1: Dus ik wilde je die vraag stellen van, wat zie jij als oplossing?
0: Ik zie één oplossing.
1: En dat is?
0: Alles weer openbreken. Alles wat gedempt is, openbreken. Weer opengooien, die troep.
1: Maar er zijn toch genoeg deskundigen in Suriname? Ja. En je hoort regelmatig mensen aangeven van, als ze contact opnemen met die of die of die, kan het zo geregeld worden. Waar blijft het hangen?
0: Dat is theorie.
1: Oké.
0: Okay. Praktijk werkt anders.
1: True.
0: Weet je toch? Want dan al die mensen, ja, die willen dat ook niet op zich nemen.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, ze denken van, hé, no, want daar heb ik naar Moja running.
1: Ja.
0: Weet je toch? Dus dan, die mensen zeggen, politiek is vies. Ja, maar ik wil het niet sturen naar politiek. Ja, naar de gehele samenleving eigenlijk in Suriname. Weet je toch? Want ook mensen, ook mijn mensen, ja. Waar debet eraan. Ja, mijn potentie is dan. Ja, weet ik ook nog morgen. Ja, want je loopt. Ja, alhoewel, ik corrigeer ik maar. Mijn wakker, mijn dochter, ik trouw van plastic zakken. Maar dan ga ik dat niet oprapen. Nee, pa, we trouwens aan de Mugo Picasso aan elkaar. We gaan oppassen op Picasso niet. Ja?
1: Daar begint het hele goede.
0: Dus daar begint het. En wat kan ik toe doen? Also, trouwens, mooi netjes.
1: Mooi zo.
0: Archimie en trouwens. Ik dacht, joh, look, we doen dat kondre. We doen dat kondre. En een plastic zakken voor jou. Ja, en hij verteert direct. Nee. Dus jaren. Ja. Zo maar een losingsdrift op. En een losingsdrift op. Of verschil voor of je kan dat gaan niet hebben. Pis. Mm-hmm. Maar toch dan dat ook tegen iemand dat principe kan gaan verstoppen. Mm-hmm. Dus doe het niet alsjeblieft. En zo doen de chief minu in Suriname. Zij corrigeren hun kinderen ook. Of ze leren, of ze hebben hun kinderen al aangeleerd.
1: Mooi.
0: Maar ze corrigeren anderen ook netjes en zo. Van, hé, nee, ga dat niet oprapen, gooi niet weg. Gooi niet op. Weet ik veel, dat kan bij Hollands dat hij. Maar in elk geval, zo werken we.
2: Nee, maar zo begint het. Kijk, Bijlas Nedam is een hele grote onderneming van Nederland. Die heel lang ook een professionele brug in Suriname heeft gebouwd. Heel lang. En het heeft veel geld gekost natuurlijk. En alles kost geld. En ik denk dat de regering best wel misschien Nederland om een verzoek kan vragen. Die zijn expert in afwatering en het tegenhouden van water. Om misschien daar een groep naartoe te laten komen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. En dan via zeg maar goodwill, sponsoring en hulp van andere landen naar Suriname brengen. Want Suriname heeft het ook een beetje verdiend na al die jaren geen steun krijgen. Om weer grote steun te krijgen vanuit Nederland. En om wat dingen te doen en misschien van andere landen eromheen. Dus, maar daarom wil ik Suriname ook een hart onder de riem steken. Met een klein gedichtje die ik snel even heb gemaakt. Suriname onder water. De regen viel. De rivieren stegen hoog. Huizen en wegen verdwenen uit het oog. Maar tussen het water blijft hoop bestaan. Want het Surinaamse hart zal altijd verder gaan. Sterk in de storm, verenigd in de pijn. Suriname zal altijd veerkrachtig zijn.
1: Zo. Geweldig.
2: En dat is allemaal voor het water. Want ik heb het meegemaakt, ik heb het gevoeld als kind. Mm. En ik kijk ernaar en ik heb heel wat familie daar wonen. En ik vind het jammer dat het nog steeds is. Kleine regentijd, grote regentijd zal altijd blijven. Maar als de afwatering goed loopt, dan wordt het veel beter. Yes. Echt. Dus.
1: Dankjewel, mooi.
0: Mooi.
1: Dankjewel. Zo snel uit de mouw geschud.
2: Nou, sommige dingen wel.
1: Mooi.
0: Oké, okay. Nou dan gaan we even weer naar even naar een muziekje, weet je wat? Ik zei het al, ik ben niet van plan om vinger te wijzen naar mensen. Maar als het niet anders kan, want we hebben het net over Suriname, kan Nederland vragen, blablabla. Maar het leek makkelijk praten te zijn. Dat leek dit.
2: Alles wat moeilijk is, is te proberen.
0: Is te proberen.
2: En dan kan ook bijvoorbeeld zo'n nieuwe president ook laten zien dat ze het ook vraagt. Aan niet alleen Nederland natuurlijk. Ik heb Nederland genoemd omdat Nederland natuurlijk. Het was een kolonie van Nederland. En die hebben genoeg geprofiteerd van Suriname. En heel lang de knippen dichtgehouden om het nu weer een beetje open te maken.
0: En, ik heb ook een paar DNA-leden, ja, die mij volgen, ja, op Facebook.
2: Oké.
0: Okay. Ja, ik ga geen namen noemen, ja, ik heb er drie. Maar ik hoop dat zij ook, al kunnen ze niet direct luisteren, maar ze gaan altijd later weer terugluisteren. En ik hoop dat ze dat dit ook meenemen. En ik vraag me af als de bewindslieden daarvoor. Ja, want dit probleem is geen probleem van nu.
1: Nope.
0: Weet je toch? Maar het is een probleem sinds de kreken gedempt zijn. Is dit een probleem? Ik zeg het je, want ik weet het. Weet je toch? Je moet even naar de prasiwang besoe. Stratine besoe. De prasiwang besoe. Dan je longo, als dat niet met gevaar. Maar ja, on weet het tijd. Dan ben je longo, dan ben je pusmi aan de gozo. Een rooster. Ja? Dan was er een soegje aan de woep. Want ik pura plastic dappen. Weet je toch? En zo. Zo ben ik er maar bij zijn, amigo. En met ook zeg maar de kans op bilharzia. Ja, bilharzia, want ja, is, die mensen met een grote, dikke voeten. Ja, dus dat...
2: Bimba voeten.
0: Ja, huh? Bimba voeten, ja. En dat is het, ook het gevaar van het water. Weet je, zittend water, van een smerig vies water. Ja, dat zorgt voor dat soort ziektes, weet je toch? En dan, ja, ik wijs geen vinger.

Odi Meral Kendo, Odi Bayame Barwa Mooshit, Odi. En uiteraard ook mevrouw Saskia Meiland, met Barwa Odi. Juist hier vanuit de studio van Radio Razo met onze programma Jaji Draai. Suriname, Strana Kondre.

0: Jawel, zometeen kom ik met een stelling. Ja? Een stelling. En dit is speciaal voor de vrouwen. Ja? Zondag is Vaderdag. Ja? Vele vaders. Ja? Begrepen bepaalde dingen niet. Ja? En dan, ja. Artie, moet ik gewoon zeggen. Ja? Want wat mij. Is een vraag vanuit, zeg maar, de luisteraars van mij. Facebook-luisteraars. Zeg van, Erik, luister, wil je iets behandelen? Want je hebt iets met een man gehad. Ja? Ja? Dus met dat, ja? Je hebt iets met een man gehad. Una de moro. Maar een man is donomo. Nee, baka. Want een man op andere vrouwbare of vrouwen. En maar toch allemaal, het is bijna eigenlijk, want je is stalk. En van bepaalde dingen ben je niet gediend, ben je niet meer gediend, weet je, omdat je dan ook als vrouw niks meer van de man wil weten. En ik denk dat het een tweezijdig is, hoor, want je hebt ook mannen die last hebben van vrouwen. Niet alleen de vrouw, maar in dit geval even een luisteraar, een volger, ja, is hiermee gekomen. En ik dacht van, dat dacht meneer Erik, kijk, ik weet niet als ik naar MeToo moet gaan hiermee en dat soort dingen. Want ik kom die man op de markt tegen. En die man zegt, hey schatje van mij, hey mijn poppetje, mijn baby, terwijl we niks meer hebben. En ik wil niet dat die man mij nog aanspreekt met poppetje en schatje en dat soort dingen. Weet je toch, bijvoorbeeld, hey my beautiful baby, dus dat soort dingen. No. Is dat toch? Maar ik ga even met mijn collega's hier even over hebben. Maar u kunt ook bellen, hoor, als u ook problemen hiervan ondervindt. Ja, schroom niet te bellen. Ja? Onze nummer is 020-737-1301. Belt u, dan kunnen we samen die manje kappen hier. Yes? En u bent hier. Ja, wat vinden jullie van mijn stelling eigenlijk? Van, inderdaad, aan mijn moro, maar toch aan mijn schatje, dus zo zijn dat die, aan mijn forceer, terwijl inderdaad aan mijn moro, want aan mijn gwele bigi, want trafro, is dat bedoel, en dan toch aan mijn schatje, dat vaak wat. Wat moet je doen? Moet je naar die andere vrouw toestappen van, hey, ik heb nog steeds last van een huppelende pup, of moet je hem gewoon klappen?
1: Meestal zeggen ze dames eerst, maar in dit geval laat ik een heer aan het woord.
2: Oh, nou ja, ik wil er heus wel iets over zeggen. Kijk, het is natuurlijk ook soms dat mannen dat uit hun... de Surinaamse man vooral, die vindt het leuk om naar mooie vrouwen te kijken en vrouwen complimentjes te geven. Soms onbewust en soms bewust natuurlijk. En natuurlijk is het een beetje ongepast soms. Maar ik vind, ja, sommige vrouwen die kunnen best wel van hun afbijten. Mijn dochters in ieder geval. En neem het met een smile en een compliment en loop verder. Want het is ook een compliment voor jou als je aangesproken wordt als vrouw zijnde. Maar het kan irritant zijn dat je dat iedere keer moet horen. Maar je hebt het nu over een ex.
0: Juist.
2: Ja, je kijkt naar me.
0: Ja.
2: En ook exen natuurlijk, dat is dat ze hun ex-vriendin blijven kleineren. Want ik noem dat meer een klein beetje kleineren
0: eigenlijk. Vernederen, ja.
2: En dat vind ik niet gepast. Maar ook dan zeg ik tegen de dames gewoon, gewoon doorlopen. En dat is de beste om tegen deze mannen op te treden. Door niet te reageren en verder te gaan.
0: Als je niet reageert, ja, want je hebt soms een koppige mannen.
2: Ja.
0: Die gewoon doorgaan, want je hebt toch niks van gezegd. Dus misschien vind je het in je achterkopje wel leuk.
2: Nee, maar doe het nou 2-3 keer. En dan ga je aan Steve Biervliet denken. Dan zal je zien dat die man ziet van, hij bereikt er niks mee. Want het doet je niks meer. In het begin raakt het je. Het raakt je steeds minder. En het moet je gewoon niet meer raken. En je gaat verder. En het is hi, bye. Je mag hem nog zelf groeten gewoon. Snap je? En hi en bye. Maar je hoeft geen tori meer met zo iemand te praten. En ik wil geen Dr. Phil spelen, maar kijk, ik probeer altijd positief iets te brengen. En zo heb ik mijn dochters ook opgevoed. En in de muziek heb je dat ook. En het is gewoon ja, een beetje van je afbijten, mag heus wel. Maar maak het niet te erg voor jezelf, want soms kan het escaleren op die basis. En dan heeft de persoon zijn doel gehaald.
0: Juist.
2: Snap je?
0: Juist.
2: Maar hoe doe jij dat wel eens, Rick? Heb je dat wel eens gedaan? Nee, per ongeluk?
0: Nee. Want, kijk, ik heb ook een... Ik kan niet zeggen heel wat exjes, maar ik heb wel een paar exjes gehad in mijn leven.
2: Nou, ook de exjes kunnen bellen naar 020.
0: Nee, hoor. Nee, maar ik ben wel goed. Ik ben wel goed met al de moeders van mijn kinderen. Want ik heb er totaal 4 vrouwen gehad. Ik zeg het gewoon naar Mitori. En dat is Matori Metaki. Ja, en ik ben goed met ieder gewoon. En ik zoek niks meer daar. Ja, we zijn goed. Zij willen me wel terug. Mm-mm. Maar nee, ik kan dat niet maken.
2: Nee, maar dat doe je goed. Sowieso voor je kinderen vind ik het heel belangrijk dat een vader dat doet. Ja. En sommige vaders worden ook tegengehouden, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat heeft een reden. De vrouw heeft altijd ook een reden waarom dat gebeurt. En, maar aan de andere kant is het natuurlijk belangrijk gewoon dat ze natuurlijk wel ook een beetje contact met hun vader hebben. Maar op jouw basis natuurlijk. En sommigen verpesten het steeds weer. En dat kunnen die kinderen ook niet gebruiken natuurlijk. Die worden onstabiel daarvan en onzeker. En dan kan je beter even wat gas terugnemen op dat gebied.
0: Oké, want het lijkt erop, ja, dat de mannen, als ze een vrouw gehad hebben, een vriendin gehad hebben, en het gaat niet meer, weet je toch, tussen hun, dat eigenlijk die man, een andere man, niks wil gunnen. Ja, die blokkeert die vrouw maar. Als die vrouw zegt van, hé, ik heb een vriend, dan zit een probleem, weet je. Er komt een ruzie en dat soort dingen allemaal. Kijk, als je kijkt naar bepaalde Surinaamse dinges, ja, hoe het gaat bij Surinaamse mannen in Suriname bijvoorbeeld, dan wordt die vrouw eigenlijk doodgeslagen of doodgekapt of weet ik veel, geschoten met een jachtgeweer. Omdat die... you are not me moro. Maar no man, no andere man, mag ik you.
2: Dat gebeurt ook helaas. Maar
0: als je niks meer met die man
2: hebt... Ik keur het helemaal af gewoon. En hoe ga je daar tegenaan? Er zijn een heleboel tv-programma's hier in Nederland die dat ook... niet alleen de Surinaamse mannen, het zijn een heleboel mannen die dat ook zodanig doen. Het doet pijn natuurlijk als een vrouw je verlaat en niet verder met je wil. Maar je moet wel sportief blijven om het te accepteren ook. En ook verder te gaan. Om iemand levens zuur te blijven maken, ja, dat is ook niet leuk voor de vrouw en ook niet voor je kind. En dat zeg ik altijd, dat zijn hele moeilijke onderwerpen. Dus dat jij, Rick, dat aanbrengt,
0: dat
2: vind ik wel mooi dat je dat doet. Want het is er gewoon. We kunnen het niet verstoppen, want je ziet, het is overal. En soms ook op straat met een aantal dingen. Het misgunnen. Het jaloers zijn, afgunstig zijn. En ik vind het gewoon jammer. Ik probeer altijd in mijn muziek of mijn gedichten, mijn songs, probeer ik positiviteit erin te gooien. Om niet alleen maar de negatieve dingen te bespreken. Maar het is goed dat dit ook besproken wordt af en toe.
0: Oké, en dan dankjewel. Ja, en dan ik wil even ook kijken wat de vrouwspersoon hier in ons midden, onze collega Mère. Ja, daarover wil zeggen.
1: Nou, wat Mère wil zeggen is... Jeetje, wat een spannend onderwerp zo tegen Vaderdag aan. Jij durft. Maar het is heel goed dat je dit doet. Weet je wat het is? Op het moment denk ik dat als een man... of laat me in dit geval zeggen een ex... dit tegen een vrouw zou zeggen. Nu is het dus man tegen vrouw. Ligt ook aan de situatie. Want bij mij zou het overkomen, stel dat dit in groepsverband is, van wat voor signaal wil je geven aan de rest die hierbij staat. Wil dat zeggen dat je wilt aangeven Mideina systeem eten? En ik snap Bier, Steve, dat hij zegt van ja, neem het als een compliment. Als je als vrouw zijnde van gediend bent, is er niks aan de hand. Maar je geeft geen aanleiding daartoe en patsboom, een poppetje, een liefje, vooral baby, dat is Jim Kippenvel. Hallo, big, big vrouw. Oh, pep, a baby. Je pot mis pena, maar ze a lankeba, hè? Dus ik heb zoiets van, nee. En ik wil nog heel even iets zeggen. Net kwam ik aanlopen. Een man stapt uit zijn auto. Bijna manoma waka. Hij loopt me tegemoet. En het is van, dag mooie dame. Ik heb hem wel gewoon gegroet. Maar terwijl me waka, ik weer mee praxeer. Inoma waka ba. Daar is ook een vrouw zei long. Aan het probleem is ook een revi. En hier wil ik het bij laten.
0: Wauw, wauw, wauw, wauw. Jawel, Archimang. Als u ook wat in te brengen hebt, belt u gerust 020-737-1301.

Jawel, luisteraars. Dan gaan we lekker weer verder. Let u op de tijd, let u op de tijd. Ja, zo meteen 4 uur. Dan komt het nieuws van 4 uur binnen. Dan komt het nieuws van 4 uur binnen. En dan neemt Salto Nieuws het van ons over.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media het afgelopen seizoen, waar van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar 1.5 jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd er op de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ah. Ja, Remo Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
6: Ja, dat was leuk.
5: Was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
2: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.

Ja, welkom Stevie en Chapresiri in het laatste uur bij Jaji Draai Razo Radio. Ja, we gaan gewoon gezellig na het voetballen van gisteren. Daar hebben we het een beetje niet over gehad, wel onderling. Een spannende wedstrijd van Nederland tegen Japan. Jammer dat het 2-1, 2-2 is geworden. En dan hebben we ook uiteraard natuurlijk onze jongens van Curaçao die het geweldig hebben gedaan in de eerste helft tegen de Duitsers. En ik was helemaal fan, maar jammer dat het zo'n grote uitslag is geworden. Dus ik wil een hart onder de riem voor onze jongens, want we zijn natuurlijk pas begonnen. En ook Curaçao binnenkort tegen Ecuador, dat ze het beter doen op de zondag. En zaterdag gaan wij natuurlijk knallen tegen de Zweden. En dan ga ik met mijn nummertje, kampioen, dat heb ik speciaal gemaakt voor Oranje. En luister maar naar het nummertje.

0: Zeker, ik geloof er nog steeds in dat we kampioen gaan worden. Oranje, let maar op mijn woorden. Ik heb dit liedje niet voor niks 25 jaar geleden geschreven. Kampioen, en we gaan het gewoon doen. Let maar op, Oranje wordt kampioen. We gaan het een beetje op de Nederlandse tour houden. Hier bij Judgy Dry. En met een aantal nummers die lekker swingen. Want Stevie, hey, tja presiri. En daar is het allemaal voor. Dus geniet lekker van de nummers. En bank opzij, stoelen aan de kant. En lekker dansen maar.
1: Kom maar mee, kom maar mee.
0: Want Stevie gaat vreemd in de muziek.

Het is zo gezellig hier bij Stevie A. Tja, presiri. Telefoon blijft maar gaan. Bel maar terug. Ik was net te laat. Ik moet het nog een beetje leren. Ik heb hier lerares Merre naast me staan. En ja, die zit lekker te swingen op Jaji Draai hier met Stevie A.

0: hebben een beller in de studio. Beller, zegt dit maar.
1: Ja, was sweet bakana, dan had ze zijn accusia. Jachi draai, jachi draai.
0: Ja, lekker, lekker gezellig.
1: Ja, jammer, jammer.
0: Welkom, welkom in de uitzending. Lekker de banken opzij.
1: Premisisa de Merlin, bij mij geen biggie odier.
0: Ja, nou, ze doet drie vingers terug, dus drie keer de groetjes terug.
1: Ja, maar dank u wel, maar mijn aardje. Jachi draai, jachi draai, kogwe.
2: Hallo, Sisa Akusia.
1: Midden is kaart.
2: Alles goed?
1: Ja, maar zo lazy, jongen. Vaak went in de bende te monden, dat me vergeet is zo lazy toch.
2: Aha.
1: Dat je niet denkt, toch? A frequentie not gonna you. Dat is een sensor dat we bel, toch?
2: 100%.
1: 100%. Vat me, meisje.
2: I make a boom. Alles maar in make a boom. Mino mag joko.
1: Ja, ja. Odejiwi, ja, maar. Mooi programma, maar. Jachi draai. Kogwe, jachi draai.
2: Kogwe. We tam draai.
1: Not ne horun. We gwanga langa.
2: Grand tangi.
0: Thank you for calling. En het was gezelligste beller van Jaji Drai. Die altijd belt en trouw luistert hier. En Stevie gaat door met zijn plezierie. En ga lekker door met dansen. En geniet lekker van onze muziek bij Jaji Drai in het laatste uur.

Ze doen, jongens, met z'n allen 24 uur draaien hier bij Jaddy Draai. Nee, je neemt gewoon gezellig, we nemen een paar hangmatten mee, hè? En slaap.

Capriciri op de maandagmiddag van 2 tot 5. Gaan we lekker door met zwingen. Ik heb Mabrada Roy, die op de achtergrond luistert, die mij uitgedacht had om een leuk reggae nummer te maken. Surinaamse reggae nummer. En dat heb ik samen met hem gemaakt. Hij heeft me de tekst geschreven en gestuurd. En ik heb het aangepast. En ik heb een geweldig nummertje voor hem en voor ons allen gemaakt. Dus geniet van het nummer.

0: Zo. En dan heb ik een vraag, want hij zit een beetje half te slapen aan Rick. Rick, nee, gewoon een simpele vraag. Mag je ook gewoon antwoorden? Of wil je het via de microfoon antwoorden? Mag ook natuurlijk. De luisteraars willen het weten. Dan moet ik even kijken op welke Rick zit. Rick zit op 4. Rick, ben je er?
1: Ja.
0: Oh, je bent er. Zo. En Merre zit op 2, ja? 3.
2: Yes.
0: Ah, Merre is er ook. Nou, nu sta ik hier.
1: Ja.
0: Uiteraard. Dus dan kan ik ook natuurlijk jullie deels bevragen over een aantal zaken. En eigenlijk zou ik jullie alleen puur vragen over een paar oude liedjes van vroeger. Want ik ben iemand, ik hou van de liedjes van vroeger. Ik weet niet of jullie dat nummertje Gritty Gritty kennen.
1: Daar ja. We go, Gritty, ah, Gritty. Ja, Gritty Kasaba, Gritty Kasaba. Ja, ja.
0: Dat was Harold en de Hegrongs. Dat was nog voor, zeg maar, Happy Boys Travassietijd. Heeft hij dat nummer gemaakt. En hij heeft ook met Susie Poeder een nummer gemaakt.
2: Nelis?
0: Zo, Nelis. Nou, Nelis ben ik ook aan het schrijven in het Nederlands.
1: Jula Tadjeng.
0: Juist, maar ik ga geen Nelis maken. Ik ga... Erik maken ervan. Erik, je Lata Jing. Want Berre heeft me gezegd, ja, je bent Surinaams op tijd.
1: Huh? Altijd weer.
0: Het is ook in de gezelligheid. Maar ja, kijk, ik ga straks ga ik ook even wat in de emotionele, rustige, wat mooie gedichtjes om mensen een beetje positief te gaan, zeg maar, instrueren of op te peppen met ja, mooie woorden. Want woorden kunnen heel wat doen voor mensen. Mm-hmm. En je staat er soms niet bij stil hoe je mensen daarmee kan helpen. En kijk bijvoorbeeld, ik zet altijd een beetje een achtergrondmuziekje. Dat vind ik altijd heel mooi. En Rick, ik wou jou als eerste vragen, want zij zegt altijd heren gaan voor. Mm-hmm. Dus bij ons is het de dames gaan voor. Maar ik vraag altijd mensen, heb je iets positiefs te melden voor onze medemens? Dus Rick, ga met een mooie achtergrondmuziekje.
1: Oké, positiefs te melden, ja. Nou, heb ik. Wees wie je bent. Wees wie je bent. Ga niet doen alsof. Ja. En ik zou zeggen, volg je hart in vele positieve zeg maar richtingen. Ja, want als ik zeg van, doe je ding, weet wie je zelf bent. Ja, onderzoek jezelf, volg je hart. Dan heb ik het ook alleen maar over de positieve kant. Want men kan zijn of haar hart ook volgen, maar men heeft alleen maar negativiteit in zich. Snap je? Dus nu hebben we het over de positieve kant. En de mensen, Libby Schwitty, Nangai Srevi. Libby Schwitty, Nangai Brana. Ja, Libby Schwitty, Nangai Sisa. Libby Schwitty, Nangai Junaaste. De Yusrevi Oshi, dat A1 net Sisa en Moko daaruit. Ja toch? Zal niet te bevatten zijn. Zal niet in een weer te leggen zijn. Want dat heb ik uit je artie en uit dat kring voor je artie.

0: Ik hoop dat de luisteraars me wel kunnen horen.
1: Ik hoor.
0: Maar over de boksen ga ik wel, maar over zeg maar de koptelefoon.
1: Knopje van je koptelefoon.
0: Even kijken. Nou, ik zie. Merre komt er zo aan.
1: Ik kom eraan.
0: Maar het maakt niet uit, Merre. Voordat je eraan komt, ben jij nu ook aan de beurt natuurlijk. Mm-hmm. Ook de vraag aan jou: heb je een positieve boodschap voor onze medemens met een mooi achtergrondmuziek uit het hart?
1: Jazeker, maar ik ben meestal van de korte dingetjes. Dus ik zeg, hou van een ander, maar begin bij jezelf. Want als je niet van jezelf houdt, kun je niet van een ander houden.
0: Heel mooi, heel mooi. En ik ben blij dat ik jullie dat heb gevraagd. Want ik voel de emoties en de positiviteit voel ik in jullie mooie woorden. Rick, dank je wel. Merre, jij ook bedankt. En even kijken. Oh ja, nu hoor ik mezelf denken. Zo, dank je wel, Merre. Geweldig. Dus dan hoor ik dat de muziek nu even iets te hard is en met het praten. Maar ik natuurlijk heb ook iets, maar ik heb het een klein beetje stiekem opgeschreven. Dus ik heb hun dat onbevangen gevraagd. En het is natuurlijk... mijn boodschap is... geef niet op. Soms breekt het leven je hart. Soms valt alles stil om je heen. Maar vergeet nooit. De donkerste nacht brengt altijd een nieuwe morgen. En jouw verhaal is nog niet voorbij. Jouw kracht is groter dan je pijn. Blijf geloven. Blijf vechten. Blijf leven. Want op de dag dat je wilde opgeven, kan juist jouw mooiste hoofdstuk beginnen. Dat is een van mijn liedjes eigenlijk, die ik wou meegeven aan jullie allen. En ja, het is nu mijn uurtje, dus ik kom er nog met eentje. Dat is met, we hadden het over liefdesverdriet, exen en dergelijke. Dus die heb ik ook even boven water gehaald. Voor wie liefdesverdriet heeft, luister goed. Soms breekt niet je hart omdat je weinig hebt lief gehad, maar juist omdat je alles hebt gegeven. Huil om wat je bent verloren, maar vergeet nooit wat je waard bent. Wat voor jou bestemd is, zal blijven. Wat vertrekt, maak ruimte voor iets nieuws. Blijf niet hangen in de afscheid, of in het afscheid, om het goed uit te spreken. Mm-hmm. Maar geloof in de liefde die nog op je wacht. Want ook een gebroken hart kan weer leren stralen.
1: Ik ben het ermee eens, hoor.
0: Ja, ik word een beetje emotioneel ervan. Dus...

Na alle emoties gaan we lekker natuurlijk, want Stevie staat voor plezierie. Dus we gaan lekker waar het over Gritty Gritty gaat. En ja, ik heb het natuurlijk wat lekkerder, swingender gemaakt. Voor mijn vader Harold Biervliet en de Heegrongs. Maar nu is het Steve Biervliet en de Heegrongs. En luister maar en geniet.

0: Gritty, gritty. Harold 2.0. Hé, Rick? Lekker of niet? Oh, heerlijk hoor, dat ben je.
1: Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
0: Oh, nou ja, gewoon een beetje lekker, lekker positief blijven. Lekker dansen, lekker genieten bij Jaji Dry hier. In het laatste uurtje gaan we lekker los. En weet je wat, ik ga gewoon even ook een rustige... ook de Dance Classic, dat zijn mijn favoriete nummers. Maar ook op mijn stijl vind ik gezellig. En daarna komen we terug met een rubriekje voor de vaders.

Stevie Chapresiri bij Jaji Draai. Laatste uurtje van 4 tot 5. En binnen is geslopen al New Era. Ja, die zit ook lekker te swingen op zijn stoel daar. Met zijn koptelefoon.

Mooi Humalai, zeker, zeker. Van alle kleurtjes in Suriname en in de wereld heb je mooie vrouwen. En ook mooie mannen, hoor, Rick. He? Ja, van alle kanten. Dus, maar we gaan het nu even brengen. We hebben het veel over vrouwen gehad in onze muziek. Hier bij Razo Radio. Bij Jaji Draai. We gaan het nu een beetje hebben. Volgende week is natuurlijk Vaderdag. Ik ben ook opa van twee mooie kleinzonen. Van 16 en 12. Lorenzo en Jordan die zitten ook te luisteren naar opa nu. En ik heb twee dochters. Lisa en Christel. Lisa is 40 jaar. En mijn jongste dochter is Christel. Die is 25 jaar. Dus Vaderdag. Meisjes, vergeten jullie het niet. Zondag. Ik ga op jullie wachten. Kom maar lekker verwennen. Neem wat lekkers van me mee. En dan gaan we wat leuke... leuke dingetjes doen gezamenlijk. Ik heb ook een verrassing voor jullie in petto. Dus dat komt wel allemaal wel goed. Even kijken. Ik doe altijd de verkeerde... Ja, dit is het knopje die ik zoek. Voor Vaderdag ga ik ook even een kleine ode voor de vaders die ik heb geschreven. Het is voor een liedje bedoeld. Dat gaat nog komen. Dus speciaal voor alle vaders. Een vader is niet alleen de man die je het leven gaf, maar de man die je leerde opstaan wanneer het leven je liet vallen. Zijn handen boden bescherming. Zijn woorden gaven richting. En zijn liefde bleef vaak zichtbaar in de kleine dingen. Voor de vaders die er nog zijn, koester hen, zolang het kan. Geen enkele omhelzing komt ooit te vroeg, maar soms wel te laat. Dan nu voor de vaders die ons ontvallen zijn, net als mijn vader vorig jaar. Kort een beetje emotioneel, maar het geeft niet. Dus koester hen, zolang het kan. Geen enkele omhelzing komt ooit te vroeg. Dus, maar ontvallen, dus kijk, ik word helemaal broeia. Maar voor de vaders die ontvallen zijn, we missen jullie stem. Jullie stoel mag leeg zijn, maar jullie plaats in ons hart zal nooit leeg raken. We missen jullie stem, jullie lach, jullie aanwezigheid. Maar in alles wat jullie ons hebben geleerd, leven jullie voort. Een goede vader sterft niet wanneer zijn hart stopt met kloppen. Hij leeft verder in de waarden die hij naliet. In de liefde die hij gaf en in de herinneringen die niemand ooit zal afnemen. Vandaag eren we alle vaders, de vaders die naast ons lopen en de vaders die vanuit de hemel over ons waken. Voor altijd geliefd, voor altijd gemist, voor al onze vaders.

lekker Eastdown bij Judgy Draai. Ja, u luistert nog steeds naar Judgy Draai. Een beetje op de Hollandse tour, want Steve gaat vreemd. En dat is in de muziek een beetje Nederlandstalig gemengd met tropical. En in verband met natuurlijk het kampioenschap WK met Nederland, die 2-2 heeft gespeeld tegen Japan. Weet je wel, blijf ik het een beetje doen vandaag. Speciaal ook voor hun. En ik weet dat twee voetballers naar me luisteren. Dus luisteren jullie deze. Die moest ik voor jullie draaien. Want ze zijn fan van Stevie Echapresiri. Maar dan doe ik het op de Baccarat-stijl.

0: Ik word bijna omver geduwd door New Era. Maar je komt zo aan de beurt. We gaan natuurlijk eerst onze afscheid doen. En ja, wie kan het beste als onze girlie, onze vrouw Merre. Dus Merre, go ahead.
1: Gelukkig niet dat je het woordje baby gebruikt, want anders in onze vorige uitzending.
0: Heb ik het gezegd tegen jou?
1: Nee, jij niet, maar we hadden het over die topic, toch? Riek, die had het erover. Ja. Dus ik heb zoiets van, nou, ik wil in ieder geval alle luisteraars bedanken. En onze beller Sisha Akusha Grantani dat inakona a studio. Net buiten de uitzending, heel kort, want ik kan rappen, hè. Hadden we het over documentaire The Third Dick of Michael Jackson. Hey boy, Riek heeft beloofd dat hij gaat kijken. Dus misschien dat we het er ooit over gaan hebben. Maar blijf afgestemd op New Era, want het gaat spannend worden. Ik kijk naar hem, als het goed is, gaan ze het daar vandaag ook over hebben. Dus genoeg om afgestemd te blijven van 5 tot en met 7 New Era. Riek.
2: Yes, ik denk dat ze een soort gelijk een topic hebben.
1: Ik
2: weet niet als dat het over Michael Jackson zal zijn.
1: Dieper.
2: Maar ja, ik denk het wel. Dieper is beter. Ja.
0: Maar goed, jongens.
2: Luister. Ja?
0: Ik luister.
2: Ik wil de luisteraars alvast bedanken voor vandaag. Mijn Facebook-volgers ook. En ook moet ik jullie mededelen dat ik de komende maand, anderhalve maand, afwezig ben.
1: Hold up.
2: Ja?
1: Hold up. Anderhalve maand? Even serieus?
2: Ja, want ik heb oogoperatie. Beide ogen.
1: Okay.
2: Ja, en dan ik ga eerst een. Want mijn Facebook-volgers, weet je, moet ook altijd te mijn kruipje gomita blaadje. Ja, toch? Want mijn maatje staat schreven. En dan, maar ik zie wel goed hoor, want er staat meisje boom. Ja, dus een. Ja, dus mijn eerste oogoperatie voor mijn rechteroog is dus 22. En daar heb ik 2 weken nodig voor genezing. En gelijk daarna ga ik de linkeroog doen. Daar heb ik ook weer 2 weken nodig voor genezing. Dus dan ben ik ook lekker een maandje thuis. Ja. Dag baas.
1: Oké, dankjewel. En dan bier, want dan kunnen we aftellen, lanceren.
0: Zeg maar Steve tegen me, Steve, want anders ga ik baby tegen jou zeggen. Want je blijft me maar bier noemen. Okay. Maar ik drink geen bier, maar ik heet Biervliet.
1: Okay,
0: maar het geeft niet, jij mag me bier noemen. Maar Stevie, met Jan Plezier is aan het einde bij Judgy Drive vandaag. En we gaan nu een groet doen en alle luisteraars in ieder geval bedanken. Die vandaag geluisterd hebben naar ons programma. Ik ben Steve Biervliet, Merre zit er. En Rick zit er. Dus Merre, go take it away.
1: 3.
2: 2.
0: 1.
1: 3.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreiden. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. Twee jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: gaat. Yeah man, dit is Damaru en ook Tumi en Arki, Radio Razu op 105.2.
1: Ja, ja, ja, ja, hey. Je wilt zelf Radio N.A. N.A. Wel, je wel, je wel, tune in. Live, zelf te zien op Razu Radio.
2: Livestream, live op salto.nl.

0: live. Zelfde serie op Razo Radio.
1: Livestream live op salto.nl. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the

Ernst the Damn. Jawel, jawel, jawel, jawel. Weer een maandag, weer een maandag, weer een maandag, jawel. Yeah, boy. Yeah, heb je een topic? Heb je een request? Let us know. 020-737-1301. 020-737-1301. Dus, mensen. Hoe krijg je een bezoek, man? Dus nu weggaan. Zoals gewoonlijk lekker pokoes. We beginnen met Big Pun.

Nieuw Air Amsterdam. Je bent zelf mij. 020-737-1301. Heb je een topic? Heb je een request? Let us know. Ja, toch, nu luister je naar Osdorp Posse. Amsterdamse Tala.

E fim. Ja, maar mensen, nog niet weggaan. We krijgen later nog bezoek, dus doe lekker mee zometeen. Heb je een topic, heb je een request, let us know. Jullie kunnen bellen met 020-737-1301. 020-737-1301. Yep, tot zometeen, mensen. Yo. César.

pas op, pas op. Ja, maar nog ongeveer 10 minuten te gaan, mensen. Niet weggaan, niet weggaan. We krijgen nog bezoek. Yep. Heb je een topic, heb je een request? Of wil je meepraten? Let us known. 020-737-1301. Yep. Tot zometeen.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance, als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse belofte over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel, omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Salto.nl en 105.2 FM in de ether.
4: Dit is Razo.
5: De stem van Radio Amsterdam Zuidoost. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel. Radio Amsterdam Zuidoost.
6: Ja, ey. U weet zelf. Radio N.A. N.A. Wel, tune in. Live. Zelf te zien op Razo Radio.
7: Livestream. Live op salto.nl.

0: live. Zelf te zien op Razo Radio.
1: Livestream live op salto.nl. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to

Ja, mensen. Goeiedag, goeiedag. Welkom, lieve luisteraars. Ja, zoals we net al in het programma al hebben vermeld, dat we zometeen bezoek hebben. Ze is onderweg. Het is een vrouwelijke rapster. Jawel. Voor de youth weer, om de jeugd weer te motiveren. En weet toch het verhaal te vertellen hoe het is gebeurd en hoe het nu gaat. En jullie daarin meenemen. We hebben leuk nummers ready. Zo even was, was Marcello Cello even een uurtje bezig. Nu neem ik het weer over. En dan gaan we natuurlijk weer naar wat we kennen. Hè. We hebben Lil Jong sowieso klaarstaan voor jullie, darling. Het is van zijn nieuwe album. Hij heeft zijn album al gedropt. Checken jullie het. Lil Jong, Surinaamse rapper. Hij is heel goed bezig. Hij heeft ook een aantal nummers met Bajuru gemaakt. We gaan die jongens laten kennen. Suriname heeft heel veel talent. En qua muziek weet je dat Surinamers het gewoon heel goed doen. En heel goed weten hoe, om iedereen bij elkaar te brengen. En een gezellige dag ervan te maken. Maar dan heb je hier Lil Jong ready voor jullie. Jawel, darling, luister er maar naar.

Darling, ja. Goeiedag, we zijn ready. We hebben onze bezoeker eindelijk binnen. Ze maakt zich gereed. Zometeen zullen jullie daar door de mic horen. Jawel. En dan hebben we zo... We hebben weer ready. We hebben Bajuru ready, Lil Young en Psycho. Ja, mensen. Serana Edwera. Jawel.

0: Yes, ja, ja, mensen, dat was Young Boss. Fayeide. Jawel, we moeten de youth ook laten kennen waar ze vandaan komen en hoe het is om Surinaamse te zijn, weet je. We zijn gezellige mensen, leuke mensen. En we houden natuurlijk van, ja, if you go asana, dan zal je het zelf ook zien. We houden van feesten, altijd. We feesten, maar we hebben ook natuurlijk hier een feestenhuis, want we hebben Marzasa in ons midden. Ze is hier aanwezig en ik zal even haar mic aandoen. Ja, ja, dan kan ze wat over haarzelf vertellen. En ze zal ja, haar muziek hier even laten nonen hier. En dan zullen we het voor haar afdraaien. En dan kunnen jullie lekker luisteren naar het muziek wat zij heeft gecreëerd en wat zij maakt. En waar ze voor staat natuurlijk. Jawel, mensen.
1: Goedenavond, mijn naam is Marzasa trouwens.
0: Ja, oh, hey, Marzasa.
1: Marzasa. Hey,
0: sorry.
1: En ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Mijn ouders komen uit Suriname. Mijn vader is Alkaans, mijn moeder is Saramakaans. En ja, ik maak eigenlijk muziek. Ik begon met dansen. En vanaf 2013 ongeveer begon ik met gedichten schrijven. Dus ook wel spoken word. En toen rolde ik in muziek. Dus ging ik muziek maken. En dan rond 2020 ben ik daarmee gestopt. En ben ik in 2022 in theater gerold. En nu is het eigenlijk weer een gevoel van, oké, ik wil muziek oppakken. Ik wil even een andere kant op. En daarmee mix ik de Saramakaanse taal met Nederlands. In ieder geval, daar ben ik nu mee bezig.
0: Oké, mooi, ja. mooi. Dat is leuk, man. Zo hoor je het mensen waar ze allemaal mee bezig is. En ze heeft natuurlijk een nummer ready voor ons. En we zullen die zo meteen afdraaien. Het titel heet Ego, hè?
1: Ego, yes.
0: Ja,
1: yes, yes,
0: ego. Ego, zo, daar zullen we het erover hebben. Waarom ze zo'n mooie nummer heeft gemaakt en waarom zo'n naam.
1: Ja.
0: Okay. Ja? Dus let's dan go. Zullen we het afdraaien. Hier hebben we Ego.
2: Getting there, I'm feeling it.

0: Ja, dat was Ego van Marasa. Ja, toch? Yes, yeah, toch? Ja, ik ben heel... soms met namen, joh. Ik moet het even erin rammen, weet je. Marasa, oké. Okay. Ja. Dat was Ego. Dat is een heel leuk nummer. Ik hoor wat je doet. Mm-hmm. Ik hoor de verhalen en het gedicht en zo wat je erin gooit. Dat is heel mooi.
1: Dank je wel.
0: Maar kan je ons even erover vertellen waarom je... Hoe je dit hebt verzonnen en hoe je erbij bent gekomen?
1: Nou, Ego is eigenlijk de relatie tussen de zwarte man en de zwarte vrouw.
0: Mm-hmm.
1: Waarbij we eigenlijk best wel veel last hebben van ego soms. En ook trots. We zijn trotse mensen.
0: Ja.
1: En door de geschiedenis en alles wat er gebeurd is tussen ons... merk je dat er een bepaalde wantrouwen is soms.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor je eigenlijk soms gelijk van het negatieve uitgaat bij de andere persoon. Dus okay. Eigenlijk is er... soms geen patiëntie of compassie. Of, omdat het al zo vaak is geweest en zo lang is geweest. En dat wat je nu merkt met de, ja, laten we zeggen de millennials, om het even zo te noemen. De 90s babies, early 2000s.
0: Mm-hmm.
1: Is dat we best wel veel hebben gezien als het gaat om romantische relaties. Waardoor wij eigenlijk nu een beetje guarded zijn. En ik praat niet voor iedereen, hè. Maar voor de meesten van ons vinden we het een beetje lastig om... liefde te ontvangen, maar ook te geven op een manier waarop het zeg maar gezond is. En wat ik bij mezelf merkte is, omdat ik zeg maar in mijn hoofd heb van een man gaat toch wel weg, ben ik altijd één voet in, één voet uit in de relatie.
0: Mm.
1: Dus als je van mij die zekerheid gaat willen van ik ga niet weg, ik kan je dat niet beloven. Want als je, if you not do something, you must do, dan ga ik weg.
0: Ik wil
1: niet te lang in de situatie blijven, jaren gaan voorbij, mm-hmm. omdat je te veel energie steekt in een persoon. Die je eigenlijk niet vooruit gaat helpen. Zeg maar. Okay. Maar soms zijn we daar iets te streng in.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor we vergeten dat we mensen zijn. En mensen maken fouten. Ja. En daar waar je iemand misschien op afstreept.
0: Ja,
1: misschien 2 jaar, 3 jaar later zit je in dezelfde situatie. Maar dan ben jij degene die dat doet.
0: Mm-hmm.
1: En dan ga je denken van Elsa, kan iemand die van je houdt ook af en toe fouten maken. Snap je?
0: Ja, klopt.
1: En dat is eigenlijk een beetje waar het nummer over gaat. Van ondanks alles, ik hou nog steeds van je. Snap je?
0: Okay.
1: Want ja, hoe je het ook went of verkeerd, we horen bij elkaar.
0: Yeah.
1: Ook al willen jullie daar gaan, links gaan, rechts gaan. Uiteindelijk, je voelt je echt thuis bij je eigen mensen.
0: Mm-hmm.
1: Dus, of bij je eigen cultuur, of bij je eigen stam. Om het te zeggen.
0: Ik ben het mee eens.
1: Snap je? Je voelt een bepaalde connectie. Je weet waar je over praat. Bepaalde dingen hoef je niet meer uit te leggen.
0: Nee.
1: En ondanks het mooie is dat we allemaal weten verschillende culturen is. Net als Alkaas en Saramakaas.
0: Ja.
1: We zijn 2 stammen. We zijn allemaal Bosland Creool, zeg maar.
0: Ja,
1: maar we hebben net andere werkwijzen soms in sommige gevallen, snap je?
0: Okay.
1: En dan merk je toch wel van, ze maken kinderen met Saramakaas, maar dan gaan ze weer terug naar die Alkaas.
0: Okay,
1: waarom ben je überhaupt overgestapt, snap je?
0: Ja.
1: Snap je wat ik bedoel?
0: Uh-huh.
1: En niet overgestapt, maar waarom ben je daar gegaan als je niet van plan was om te blijven?
0: Snap je?
1: Als je al wist dat Iwan Dinanga Isrevi, moet je daar gewoon blijven, snap je?
0: Ja.
1: Maar dan ga je gebroken zinnen maken, terwijl je eigenlijk weet van, ik wil eigenlijk daar eindigen.
0: Dus,
1: en dat heb je op zo'n verschillende manieren, snap je? Soms mis je Blakamang Nanga Witmang en dan zie je gewoon dat ze niet gelukkig zijn, maar omdat ze misschien daar een bepaalde zekerheid krijgen, een bepaalde liefde, of iemand die het altijd voor ze klaar staat als ze daar zijn. En dat snap ik.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment ben je ook moe om te vechten, snap je? Dus het is maar net van, wat gaan we doen?
0: Nee.
1: Weet je?
0: Maar, en met dit nummer heb je het kunnen vertellen.
1: Ja, dat wij een soort van, toch zachter kunnen zijn en dat zij ook zachter moeten zijn.
0: Want boodschap.
1: Wanneer ik iets fout doe, dat is het gelijk klaar. Nee, praat niet meer met me.
0: Mm-mm.
1: Maar te al met mij doe Asan, dan opeens nu kan je wel, heb je geen probleem om die buggy te duwen, heb je geen probleem om die zita te doen. Maar bij mij wil je mode maken, wil je meidmak spelen. No man, minder man, dat is dat.
0: Nee. Soms is het voor mannen dat ze...
1: En nu generaliseer ik even, maar elke situatie is anders, elke persoon is anders, het is niet altijd het geval. Maar toch, Michita, je bent moe, dan ga je naar de andere kant, snap je? Want even is een paar keer niet gelukt.
0: Beetje water bij de wijn doen.
1: Snap je? Kijk, soms heb ik ook de neiging van, oké.
0: Ja.
1: Weet je wat, laat maar weer. Laat me even iets anders proberen. Maar toch voel ik me niet altijd op mijn plek.
0: Nee.
1: Snap je?
0: Kijk, bij mij is het... Ik ben Surinaams opgevoed.
1: Ja.
0: Ik ben vanaf... Je lukomissie... Mi ben bondroom, mi schreef naar Omeni Blakasma. En met mijn eigen soort mensen.
1: Mm-hmm.
0: En ik ben opgevoed door tante zo, groot-tante zo, groot-over oma zo, en oma en nichten en zo. Maar alles massa, je hebt mi kon fugro, zijn donker geweest. Mm-hmm. En dan automatisch wil ik datzelfde gevoel hebben die hun mij hebben gegeven, wil ik altijd gewoon hebben.
1: Mm-hmm.
0: En met een ander soort cultuur of mm-hmm. volk, mm-hmm. voel ik me niet echt thuis.
1: En het kan wel, hè. Je kan, maar dan ga je wel een beetje compromissen. Maar het kan wel.
0: Het is moeilijk, man.
1: Het is moeilijk, maar als je bijvoorbeeld twee culturen hebt, Suriname heeft veel culturen.
0: Ja.
1: Als ze allemaal bijvoorbeeld hoe Javanen hebt, je hebt bijvoorbeeld nu zelfs Hindoestanen. Als jullie allebei in Suriname wonen, dan snap ik dat het wat makkelijker gaat, snap je?
0: Ja.
1: Maar het kan nog steeds zijn dat je zeg maar botst met bepaalde dingen.
0: Ja, ja.
1: Snap
0: daarom,
1: je? Cultuurwijs, nee. Traditiewijs. Misschien doen jullie het net iets anders bij overlijden dan dit, dan dat.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus je
0: ja.
1: merkt toch wel dat het, ondanks dat het mooi kan zijn, dat het soms ook wel pittig kan zijn.
0: Ja.
1: Snap je? Maar juist wanneer je met je eigen persoon bent tegenover je,
0: ja.
1: dan is het juist moeilijker en dat vergeten we.
0: Ook omdat...
1: Echte liefde gaat soms met kritiek, gaat soms met dingen die niet leuk zijn, maar is zo opbouwen. Bouw je wel die band eigenlijk op.
0: Liefde is meer, ik zie het zo als opbouwen.
1: Ja, het is opbouwen, maar waar is de grens bouwen. Van opbouwen?
0: Bouwen er naartoe. Op.
1: Bouwen naar naartoe en soms houden... Ja, dus ik vind het lastig hoor, want je hebt veel gevallen dat mensen hebben geholpen met opbouwen. En dan worden ze aan de kant geschoven. En dat merk je nu waarom sommige mensen zeggen, liever ben je in ieder geval ons halverwege. Of ik zie dat je eigenlijk je... Als je zegt dat je iets gaat doen, dat je het gaat doen.
0: Mm-hmm.
1: Als ik dat observeer voor een periode, dan kan ik zeggen van oké, misschien ga ik met jou bouwen.
0: Mm-hmm.
1: Maar from the jump met jou bouwen en dan wanneer je eindelijk daar
0: nee,
1: bent.
0: Je
1: en
0: moet
1: dan,
0: observeren.
1: Je moet observeren.
0: Je moet kijken dus wie je
1: tijd,
0: voor je hebt.
1: Toch?
0: Ja.
1: Het kost
0: je
1: tijd.
0: Moet, ja, het kost tijd. Dus daarom, kijk, ik zeg mijn nichten en mijn nichtjes ook van, ja. Luister, het is belangrijk dat je eerst kijkt wie je voor je hebt staan.
1: Mm-hmm.
0: Kijk eerst en dan... daarop langzamerhand je beslissing opmaken.
1: Ja.
0: Ik heb mijn zusje ook verteld van... luister, je leert een man pas mm-hmm. kennen... een persoon pas kennen...
1: Mm-hmm.
0: wanneer je samen woont.
1: Mm-hmm.
0: Hey, toch? Dan zie je het foute kant van degene. Mm-hmm. Want wanneer jullie elkaar leren kennen... en jullie gaan afspreken... dan mm-hmm. zie je altijd de positieve kant.
1: Mm-hmm.
0: Altijd het mooie kant.
1: Mm-hmm.
0: Maar zodra je in huis stapt...
1: Mm-hmm.
0: zie je die kwalen...
1: Mm-hmm.
0: Zie je die minpunten.
1: Mm-hmm.
0: Zie je die irritaties.
1: Mm-hmm.
0: En dan moet je daarop langzamerhand je beslissing opmaken.
1: Ja,
0: en dat is iets wat ik mijn zusje heb uitgelegd. Van, no go jumpo snel.
1: Ja.
0: Te wan bouw.
1: Ja.
0: Observera ma fusi.
1: Weet je
0: toch?
1: Precies, ja.
0: Het is niet dat we gaan... Het is niet dat ik er altijd zeg van... even probeer te zeggen van... Hey, luister, ieder man is slecht.
1: Nee, maar je hebt soms ook die gevoelens.
0: Ieder vrouw is slecht.
1: Ja.
0: Nee, maar mm-hmm. wees gewoon op je hoede.
1: Ja.
0: Dat is gewoon belangrijk.
1: Ja.
0: We hebben een andere nummer ook ready staan van Marsa.
1: Marasa.
0: Jezus.
1: Oké.
0: We gaan boete uitdelen nu. Boete ook eens zien. Marasa, jawel. We zeggen het nu wel goed. Ja, ik gewoon, want Mino, ik is den boete dan. Mino, look fine. I don't want no fine, man. Don't give me the fine. Oké. Okay. Hoor hem hier zo van Marasa for life.
1: Dit is weer een hele andere vibe. Dus we gaan
0: dat is een hele andere vibe. Zo hoor je mensen, ze gaat een hele andere kant op. Dus zij is van allermaakte thuis, hè? Dat hoor je. Toneel, je hoort poetry, je hoort muziek. Je hoort muziek met poetry. Wat wil je nog meer? Jij geeft mij meer het gevoel van Erika Badu, man.
1: Ja.
0: Ja, dat vind ik wel lekker.
1: Denk je?
0: Ja, jawel, man. Hou op.
1: Je bij dat eerste nummer wel, maar deze ga je dat
0: doen. Ja, dat wou ik net ook zeggen, weet je. Het eerste nummer is wel even...
1: Mm-hmm.
0: Ik voelde wel Erika daar zo aanwezig. Dat je samen met haar even was. Je was verbonden daar, hè. Oké, luister.

0: Ja, dat was voor live van Marasa.
1: Yes,
0: ja, ja, ja. Bijna een boete, bijna een boete. Dat was het, ja. Leuk nummer, man.
1: Dankjewel.
0: Ja, man. Voor live meer. Ik hoor meer dat je meer met die mic bent gaan vechten om te rappen.
1: Even de bars eruit.
0: Even die bars eruit te gooien. Mm-hmm. En dat waren goede bars, man. Ja, man. Je bent goed bezig. En combineer je het taal ook van je moeders, vaderstaal, je moeder en je vaderstaal
1: dat,
0: ook
1: dat
0: in je muziek?
1: Ja, dat ben ik dus meer gaan doen. Ik heb wel nog een nummer, volgens mij in 2019, Goddesfield. Dat is Saramakaans met Engels.
0: Zo.
1: Daar ging ik een beetje experimenteren. En nu ga ik eigenlijk Nederlands mixen met Engels, mixen met Saramakaans, met een beetje Saranatongo. Kijk, Alkaans kan ik niet echt. Het klinkt gek, want mensen vinden Saramakaans moeilijker dan Alkaans.
0: Ja?
1: Maar ik heb meer Saramakaans gehoord, een groot gedeelte van mijn leven.
0: Ja?
1: En nu pas praat ik wat meer Alkaans, ook met mijn broertjes en zusjes en dat soort dingen, snap je?
0: Okay.
1: Dus die kan ik nog een beetje ontwikkelen.
0: Mm-hmm.
1: Dus die talen ga ik vooral mengen. Dus soms ga je horen dat ik, zeg maar, Alkaanse vervoeging gebruik met mix met Saramakaanse vervoeging. Mm-hmm. En dan ga je denken van, dat klopt grammaticaal niet.
0: Mm-hmm.
1: Maar in muziek zijn er geen.
0: Nee, in muziek...
1: Ja, ben ik gewoon aan het...
0: maar in muziek...
1: Dat doe je wat goed klinkt, zeg maar.
0: Ja, ja, in muziek is het gewoon, het maakt niet uit, zolang het maar lekker klinkt.
1: Zolang het lekker klinkt.
0: Ja, zolang het maar pakkend is en het mensen meeneemt.
1: Ja, precies.
0: Je hebt van de raarste nummers, heb je buiten gehoord, maar... Geloof mij, dat soort nummers, die hebben het echt gewoon gezellig gemaakt, weet je?
1: Ja.
0: Dus dan zo zie je dat muziek gewoon, het heeft niet een
1: het heeft regels, maar niet echt,
0: niet
1: snap
0: echt.
1: Je?
0: Ja, toch, het heeft een vorm,
1: gewoon niet,
0: maar niet echt.
1: Niet echt, snap je? Echt. Dus
0: maar
1: dat is het. Is
0: als je zegt van Alkaans, maar een Saramakaans, toch?
1: Ja.
0: Wat heb je wel... Ja, wat heb je... Nee, maar een voorbeeld in een woord dat jij vaak zegt of gebruikt in je muziek.
1: Nou, bijvoorbeeld, eerst had ik geschreven... Mitafi di sweetie.
0: Mitafi di sweetie.
1: Mitafi is Ramakaans. Sweetie is Ranatongo of Alkaans.
0: Ja.
1: In Ramakaans zeg je sweetie.
0: Mm-hmm.
1: Dus eigenlijk is het mitafi di sweetie.
0: Mitafi
1: in plaats van mitafi di sweetie. Mitafi di sweetie is een combinatie van dus die Ranatongo en Ramakaans of die Alkaans en Ramakaans.
0: En dat betekent...
1: grammaticaal wel goed wil doen, dan zeg ik mitafidi, suti, uti.
0: Okay.
1: Snap je? En dat is, ik voel dat gevoel. Dus ik krijg een lekker gevoel, ik krijg een mooi gevoel, ik krijg een heerlijk gevoel.
0: Ik voel me lekker.
1: Ik voel het. Eigenlijk voel ik het, maar hier praat ik over liefde, dus ik voel die liefde.
0: Okay.
1: Snap je?
0: Okay.
1: Mitafidi, suti, ik voel die zoetigheid, ik voel die sweetness. Snap je?
0: Oké, mooi.
1: En dat kan je letterlijk nemen of metaforisch, maar meestal praat ik metaforisch.
0: Oké, metaforisch.
1: Ja.
0: Oké, maar dat is mooi om de jongeren...
1: Maar daar zijn we nog niet. We zijn nog niet bij For Life, dus we springen een beetje...
0: Ja, nee, maar ik wou gewoon even weten wat voor woorden jij gebruikt.
1: Maar die komt zo.
0: Ja, en dat is trauma-respons?
1: Even kijken. Ja, trauma-respons.
0: Ja, trauma-respons. Oké, dan gaan we zo meteen... We gaan trauma-respons afdraaien dan, hè?
1: Ja, maar voordat we verder gaan, als jullie dit nummer nog een keer in jullie eigen tijd willen luisteren. Eigenlijk gaat dit over het systeem. Dus het systeem waar we in zijn gekomen als black people, right?
0: Okay.
1: Waar we tegen vechten eigenlijk.
0: Dit nummer?
1: Dit vorige nummer voor life.
0: Okay.
1: En dan die sauce is zo betekent eigenlijk de magie, de puurheid wat in ons zit.
0: Mm-hmm.
1: Snap je? Wat ze van ons hebben afgepakt.
0: Ja.
1: Snap je? Want we komen van koningen en koninginnen.
0: Ja.
1: Ze laten ons denken dat we alleen slaven zijn geweest.
0: Mm-hmm.
1: Snap je? Dus dat is eigenlijk wat dit zit. Op die cover zie je ook letterlijk Midmax in een bootje en dan ben ik zo groot.
0: Dat
1: laat zien van Ai, de eerste mens op aarde, waarna Blakka.
0: Ja, ja.
1: Maar, snap je?
0: Oké.
1: Okay. Het is eigenlijk echt verborgen. Meestal probeer ik knowledge te geven, maar dan in een leuk jasje.
0: Oké.
1: Okay. Wanneer je verder nadenkt, dan denk je van, dit bedoelt ze.
0: Mm-hmm.
1: Pas na 3 jaar ga je zeggen van, maar eigenlijk, dat wil ik.
0: Maar luister jij ook naar Kendrick dan?
1: Je Kendrick, J. Cole.
0: Dat is het nummer dat je net gaf. Dat is het nummer dat je net gaf. Dat waar ik hoor van, je bent met die mic even, je bent die baas. En,
1: dat zijn mensen waar ik naar kijk, inderdaad.
0: Oké. En
1: qua vrouwen, vooral de brand, de kant waar ik op wil gaan, is het echt Missy Elliott, Tiana Taylor, Ciara. Dus ik wil dat dansen wat ik kan, mixen met die muziek.
0: Oké.
1: Ik ben echt een hip-hop-head eigenlijk.
0: Ja, nice.
1: Snap je?
0: Ik heb ik heb hiernaast gewoon ook mijn werk.
1: Yeah.
0: En ik heb een collega die mij een soort van kennis heeft laten maken met Doja Cat of zo.
1: Oh, Doja Cat,
0: En ik zeg je eerlijk, ik begon te luisteren naar haar en zij gaf me meteen een vibe van Kendrick.
1: Ja, omdat wij allemaal wel voor een deel geïnspireerd zijn door
0: Kendrick, man.
1: Kendrick en de mensen die
0: echt
1: toch wel ik vind op een andere manier beroemd zijn geworden zonder de standaard onderwerpen.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Ja, ja, ja.
1: Dus een poëtische kant laten zien.
0: Ja.
1: J. Cole is ook heel erg poëtisch, maar echt metaforisch.
0: Mm-hmm.
1: Joey Badass ook. Hij maakt nu bijna geen muziek meer, maar dat zijn wel mijn artiesten waar ik naar luister. Rhapsody is dan een vrouwelijke rapster die ook bij die label zit van TDE.
0: TDE?
1: Met Kendrick, et cetera.
0: Oké. Okay.
1: En zij heeft ook lekkere woordspelen. Ik hou van die woordschema's. Ik hou ervan als ik dingen kan zeggen in mijn muziek.
0: Ja, ja, weet je? Ja, ja,
1: ik heb
0: geprobeerd
1: onzin muziek te maken, maar het is voor mij heel lastig.
0: Nee, nee.
1: Dus ik probeer altijd toch wel... Ik wil gewoon een lekkere combinatie, want je wil ook niet altijd de waarheid horen. Soms wil je gewoon even relaxen. Daarom zeggen ze, ignorance is bliss, toch? Soms wil je gewoon niet denken aan al die dingen.
0: Snap
1: je? Natuurlijk wil ik vechten voor mijn natie, maar soms wil je niet denken aan al die dingen.
0: Soms
1: moet
0: wil je...
1: dit betalen, dit betalen. Snap het. Maar weet je toch, we moeten nu in deze lifetime moeten kijken wat we kunnen doen voor onszelf.
0: Nee, klopt. Ja. En dat is natuurlijk mooi, dat je het mooi gewoon combineert. En je voorbeelden uit bepaalde artiesten kan halen.
1: Ja, zeker.
0: En dan daarmee naar voren kan bewegen. Heel mooi, zo hoor je het, lieve luisteraars, de youth. Hoe Marasa, dat doet.
1: Ja. Moet je goed uitdelen, mensen doen het gelijk goed. Zo de posse
0: pensjes,
1: ga je doen wat je wil.
0: Contact aan een boer. Maar dan hebben jullie deze ready.
1: Ja.
0: Trauma Response.
1: Trauma Response, ja.
0: Oké, dan hoor maar lekker naar dit nummer van Trauma Response van Marasa. Ja.

0: Nou, dat was respons, trauma respons van Marasa. Jawel, dat, je hoort het al, hè. Het is een beetje meer de swingende kant op. Ze is van alle markten thuis. Dus waarom trauma? Waarom trauma respons?
1: Omdat wat je... Soms heb je de... ken je die gezegde? Je stoot je... ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen.
0: Ja.
1: Zo moet je het een beetje zien. Soms wanneer we dingen meemaken... de volgende keer ga je voorzichtiger zijn. En dat is eigenlijk trauma respons. Als je gewend bent dat je... Laten we zeggen, je ouders waren emotioneel onbeschikbaar, toch? Als je ouders emotioneel onbeschikbaar waren... dat betekent dat jij liefde gaat zoeken in emotionele onbeschikbare mensen. Want dat is hoe jij liefde ziet. Mm-hmm. Iemand die in en uit komt. Dus wanneer een jongen je komt versieren en hij komt in en uit je leven... dan zie je dat als liefde.
0: Ja.
1: Zie je dat als normaal. Daar ga je het leuk vinden en verliefd. En iemand die zeg maar consistent is, er altijd voor je is... daar ga je het benauwd van krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Waarom? Omdat je dat niet gewend bent. Dus trauma respons is eigenlijk... eigenlijk je zenuwstelsel die niet nog gewend is aan nieuwe dingen. En die blijven haken in het verleden.
0: Mm-hmm.
1: En vele van ons hebben nog steeds trauma-respons in ons lichaam. DNA geeft door.
0: Mm-hmm.
1: Dus die keren dat we van onze moeders werden weggehaald... in de tijd van slavernij bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Of dat die mannen kinderen gingen maken en weggingen.
0: Ja,
1: dat
0: ja,
1: is
0: ja.
1: wat we nu gewend zijn. Daarom zie je dat mensen oké vinden met buitenmensen. Buitenvrouw, buitenman.
0: Ja, ja, ja,
1: omdat
0: ja,
1: we dat
0: ja.
1: gewend zijn uit de slavernij. Maar dat betekent niet dat we zo waren.
0: Nee, nee. We waren
1: honger.
0: Nee, we waren nette mensen.
1: Maar dat is nog in het DNA een beetje. Dus dan zie je dat. Of ze zijn heel strikt en ze zorgen ervoor dat ze getrouwd zijn. En dat alles volgens het boekje doen.
0: Mm-hmm.
1: En dat vind ik ergens. Dan probeer je jezelf ook te beschermen daarin.
0: Ja.
1: En dat vind ik ook cool. Maar je merkt ook dat heel veel dat eng vinden.
0: Mm-hmm.
1: Ik bijvoorbeeld. Ik moet er niet aan denken om me nu zelf te gaan binden aan een man. En alles samen te doen.
0: Mm-hmm.
1: No?
0: Nee,
1: je moet daar
0: moet...
1: niet aan denken.
0: Nee,
1: je snap je moet... wat ik bedoel? Ja. Maar omdat ik heb gezien dat vrouwen met mannen zijn gaan bouwen... en vervolgens zijn die mannen weggegaan en hebben ze een andere vrouw genomen... die niet met ze heeft gestruggeld.
0: Mm-hmm.
1: En zij geniet nu van die marriage. Zij geniet nu van dat. Zij geniet nu van dat. Je hebt je paspoort gehad. Nu ga je andere vrouwen nemen.
0: Oh, ja,
1: zeg maar toch,
0: ja, ja.
1: als jij dat hebt gehad... in plaats van die twee ouder gezinnen of dat soort dingen... dan denk je niet zo snel van... oh, dat is end goal, dat is visie.
0: Mm-hmm.
1: Mijn end goal is... is erfgoed,
0: mm-hmm.
1: is grond.
0: Mm-hmm.
1: Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ja.
1: Is investeringen.
0: Mm-hmm.
1: Snap je? Is goud hebben.
0: Ja.
1: En daardoor weet ik van, oh, daarmee kunnen mijn kinderen verder.
0: Ja.
1: Begrijp je? Wil ik het alleen doen? Tuurlijk niet.
0: Nee.
1: Maar ik ga niet zomaar. We gaan met huwelijkse voorwaarden trouwen, sorry.
0: Nee, nee.
1: Ik heb die vertrouwen niet. Snap je? Dus ik weet al dat ik vanuit trauma-respons reageer op een man. Snap je wat ik bedoel?
0: Okay.
1: Maar ik werk eraan. Ja. Maar werkt die zwarte man eraan? Nee hoor. Die gaat geen therapie nemen. Die gaat naar de volgende vrouw.
0: Nee.
1: Dus dan nu komen we... In een relatie, jij hebt niet de emotionele capaciteit of intelligent om bepaalde gesprekken te voeren. Elke keer wanneer die confrontatie die jou te veel wordt, dat je gwin. Ga je naar die andere vrouw die vragen niet aan je stelt.
0: Nee.
1: Hoe groeien we dan? Op een gegeven moment ga ik je voorbij. Op het gebied van capaciteit, op het gebied van intelligentie en op het gebied van een gezonde relatie willen opbouwen. Ik heb ik heb drie keer achter elkaar gedate, toch? Er is nog niks gebeurd, niks intiems. Maar je probeert op dat level te komen.
0: Ja.
1: Die zwarte man, hij gaat weg zonder iets te zeggen. Of je komt erachter dat hij met nog twee andere vrouwen bezig is... waardoor hij niet de aandacht voor jou heeft. Maar die witte man, die gemixte man... zelf die Ierse man daaruit Europa... gaat ze netjes op een date meenemen. Gaat rustig met je praten over bepaalde dingen. Niet allemaal, hè. Niet alle blakke man, hè. Niet alle witte man zijn goed, hè.
0: Ja.
1: Hoor me goed.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik als donkere vrouw die op donkere mannen valt... en alleen naar hun kijk... ik begin bijna te denken van ik doe het verkeerd.
0: Mm.
1: Ik ga je eerlijk zeggen... Want ik werk aan mijn dingen, ik werk aan mijn fouten.
0: Ja,
1: dat is
0: wat
1: ik bedoel. Ik werk, ik ga verder, ik ga naar therapie. Ik begin te schrijven. Ik ga kickboksen doen, zodat die passie ergens anders naartoe gaat. Zou je het doen? Snap je wat ik bedoel? En daar komt die mismatch.
0: Mm-hmm.
1: Ik ga niet naar een andere man als ik mijn dingen voel. Nee, dan ga ik aan mezelf werken.
0: Ja.
1: Of dan ga ik opeens een nieuwe educatie doen. Of dan ga ik opeens een nieuwe skill leren. Is dat wat toch? Omdat ik het bij mezelf aan het zoeken ben.
0: Ja.
1: Begrijp je?
0: Mm-hmm.
1: En... zo heb je ook mannen die dat doen en dan zien ze bij die vrouw, jij werkt niet aan jezelf. Die mannen hebben er ook last van, snap je? Dus dat is het eigenlijk. Ik probeer gewoon in mijn muziek bepaalde thema's aan te kaarten... waarvan ik het gevoel heb, als we erover praten, gaat het altijd mis.
0: Nou.
1: Muziek moet je alleen luisteren, je gaat niet erop reageren. Je moet Arki, toch?
0: Ja.
1: Cijfer.
0: Oké, nee, ik hoor wat je zegt. Ik zou het wel meer vragen willen stellen daarover, maar ik wil zien de tijd en ik wil je laatste nummer natuurlijk voor je afdraaien.
1: Moet sowieso terugkomen voor deze.
0: Ja, wat zei je?
1: Sowieso terugkomen voor
0: deze. Ja, sowieso. En we zullen het dan beter plannen.
1: Mm-hmm.
0: Want gezien de tijd die we hebben het was niet lang genoeg om, mm-hmm. om wat verder te kunnen gaan. Maar ja. we houden je erop aan en jij ons ook. Mm-hmm. Waardoor we dit zullen, you know, be continue.
1: To be continued. Yeah,
0: to Jawel. Be continue, ja. Yeah. Dus daar hebben we nu
1: Mitafi. Oké, dat is die nieuwe energy.
0: Mitafi.
1: Dat is die nieuwe energy. Dat is Nederlands gemixt met Saramakaans. Ik probeer het Saramakaanse een beetje erin te krijgen. Ook voor mezelf, hoor. Ik ben gewoon aan het oefenen.
0: Mm-hmm.
1: En dat doe ik dan in mijn pokoes.
0: Mm-hmm.
1: Ik wil werken met de Kawina drums. Soms Kassiko, weet okay. je. Een beetje traditionele drums. En dan gewoon kijken.
0: Yeah.
1: Dat stoppen in hiphop, mixen. Misschien richting house gaan.
0: Ja. Yeah.
1: Dat is Mitafi gewoon.
0: Oké, okay, ik heb... een producer, ik ken er een,
1: yeah.
0: die heel goed is
1: yeah.
0: en die zelf ook Surinaams is. En, yeah. En ook bezig is met het nieuwe, dat is El Kassava.
1: Yeah.
0: Of ja, El Kassava heet yeah. hij. En ik zal je zo meteen even alles van yeah. hem doorsturen naar je.
1: Echt...
0: Waardoor je even met hem even. Hij is een goede gozer
1: yeah.
0: en lekker meegaand.
1: Okay.
0: En hij is ook van het nieuwe, dus. Hij gaat je zeker uitnodigen
1: okay,
0: om in zijn studio te komen
1: yeah.
0: en je ding te doen.
1: Ja.
0: En met hem zal je echt een banger maken. Ik geloof mij.
1: Geloof mij? Ja, dat is wat ik nodig heb. Een goede beat.
0: Ja, geloof mij. Hij is de guy, want hij is de producer, beatmaker. Hij is ja. Timbaland in mijn ogen. Hij
1: oh, is
0: Dr.
1: Heel
0: Dre. Hij kan alles wat je maar kan verzinnen in
1: ja.
0: your mind.
1: Ja.
0: Probeert hij echt in de beat te zetten. Maar
1: dat is wat ik nodig heb.
0: Laten we deze afdraaien. Ja. Want gezien de tijd zien we dat we een beetje met spoed zijn. Luister naar... Wat zei je nou?
1: Mitafi.
0: Yes. Hij begint wel echt lekker.

0: Ja, dat was Mitafi van Marsasa, jawel.
1: Ai, boete.
0: Hé, hey, mijn Jezus. Ik heb boete gekregen.
1: Marsasa.
0: Marasa.
1: Marasa.
0: Ja, sorry, Marasa. Omdat Aboye is knap naar mij zei, Aboye paniek niet, ja toch. Dus me raak geen paniek, sorry even. Maar het is een lekker nummer, man. Een goede afsluiter, man. Een lekkere banger, man. Yes. De goede zomernummer is dit, man.
1: Ik wil deze nog wel, als ik deze kan performen, pak goed dit deze zomer.
0: Ja?
1: Even regelen.
0: Ik hoop dat het natuurlijk ook lukt. Ja, en met de hulp van ons en met de mensen die je kent, natuurlijk ook. We zullen deze interview voor de tweede keer natuurlijk weer doen. Mm-hmm. We hebben Suwento die in 17 juli in Den Helder staat. En het is Utopia, heet zijn evenement. En daar geeft hij rappers het mogelijkheid om hun muziek te laten kennen. Het platform, fotograaf, de backstage, hoe dat is. En dan krijg je ook natuurlijk, je hebt rappers die net als Brainpower zijn. Ik ben zijn naam vergeten. Nou, hij heeft een hele rapgroep. Ready, en dan zou jij hun leren kennen. Ik zou je zometeen zijn e-mailadres geven.
1: Ja, ja.
0: Van het managementteam. Waardoor je aantal van je nummers naar hem toemailt.
1: Ja.
0: En je verhaaltje even doet aan hem. En dan hopelijk, ik weet het zeker wel, dat jij met de next volgende evenement kan meedoen. Want het is een persoon die zelf ook het harde leven heeft gekend. Met struggles in van muziek laten maken en om omhoog te komen. Phonix heeft hem natuurlijk bedankt en genomineerd voor de opkomend artiest. De nieuwe opkomend artiest. En hopelijk ben jij de next volgende, man. Ja?
1: Yes.
0: Dus dan gaan we hem afsluiten, want we hebben de andere programma persoon ready die er zo meteen gaat komen. Lieve luisteraars, dank jullie wel dat jullie aanwezig zijn geweest, want volgens mij hadden we een beller. Maar helaas hebben we die niet kunnen beantwoorden, want het gesprek hier zo ging zo lekker. En we wilden graag gewoon de focus daarop houden, dus sorry. Bij de eerstvolgende kan je weer bellen. Ja. Dus dan bij deze. Bye bye, size bye. Dank jullie wel.
1: Dank jullie wel.
0: Alsjeblieft, hoi.

live op salto.nl. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the

0: In nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München. 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
1: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd. Is 3 keer kampioen geworden met PSV. Zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden. En heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt. 2 opeenvolgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven. En elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
0: En het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij

0: hoor je het hier bij Razo, het officiële radiostation van Amsterdam Zuidoost. Out in the street, Razo sounds so sweet.
1: If you greedy fuleri, then a Razo, nomo nomo, you mu probe.

luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Salto.nl en 105.2 FM in

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De 105.2 FM Ether. Het is jouw eigen radiostation. Het is Razo Radio.
1: Radio Razo for everyone, everywhere, every time.
2: Voor Amsterdam en omgeving, dit is Radio Zuidoost.
3: Razo, de multiculturele radio van Nederland.
4: Razo. Luister elke dag naar Razo. Op de 105.2 in de Ether.
5: Razo. In our hometown, Radio Razo wears the crown.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flon Flon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
1: Wat zei jij nou, Bert?
2: Haal die banaan nou eens uit je oor.
1: Het spijt me, Bert, maar je moet wat rijden.

0: vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Zuidoost TV, door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
1: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
0: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro.

Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

0: met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Disco Hoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en een flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig en kon dus ook alles zijn of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag, hij was 83 jaar. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. En met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden.

We there. We there, Rasta. We there now.

Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de staat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku. Wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.
1: Keep moving. No, he's tripping.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Sulyok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

12 en 2. Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.